0: Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Jan, wakker worden.
2: Hè, wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
2: Kijk op smitsauto.nl.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

0: regio-info.
1: Wees niet bang. Dag luisteraars, wees niet bang. Dat is het thema van de muzikale voorstelling tijdens de 10 dagen in Schoonhoven. En wel op maandag 24 augustus. De voorstelling wordt verzorgd door Bastiaan Ragas, bekend als zijn rol als Petrus in de afgelopen Passion. Wees niet bang is vol verhalen, muziek, humor en herkenbare vragen. Ragas neemt de toehoorders mee in de roerige tijd waarin we leven. De avond tijdens de 10 dagen is voor iedereen een avond om te luisteren, te lachen, stil te staan en met nieuwe gedachten naar huis te gaan. De bijeenkomst vindt plaats die maandag 24 augustus 8 uur 's avonds in het Springenpark in Schoonhoven. Toegang tot het gebeuren is gratis.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars, tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk, voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken. I'm gonna get tough.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: regio-info.
1: Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september... geeft Stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

0: Regio-info.
1: RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Regio-info.
1: Non-stop muziek met Regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 23 augustus aanstaande verzorgd door de Remonstrantse gemeente uit Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.
1: Simba! Nossa, nossa. Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Krimpener Waard. In de hele Krimpener Waard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.
1: Maria.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst, en dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekvereniginglekkerkerk.nl.

0: Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. Many times that we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough.

0: Info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

regio-info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpermaert wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpermaert. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpermaert.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
2: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Hallo.

0: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bij tijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
3: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
2: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Expo. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpermaat wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpermaat. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpermaat.nl.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 23 augustus aanstaande verzorgd door de Remonstrantse gemeente uit Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
3: Die doet het natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
2: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
4: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
2: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Adrie Oudenes. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

Yes Tonight, Josephine, Yes Tonight, jawel. Goedemorgen luisteraars. Ja, het huisorkest, ja, die zijn nog, die hebben ook vakantie. Ik weet niet wat het is, maar die zijn in ieder geval te laat. Dat is één ding wat zeker is. Maar goed, het maakt niet uit hoor. Het is vandaag de 19e augustus en tot 12 uur zijn we weer lekker in de weer. En om 9:06 kan ik u vertellen dat wij weer van alles hebben te vermelden. En er is één heet hangijzer ontstaan. Wauw. Ja, onder het motto, nou breekt mijn klomp, gaan wij straks eens eventjes aandacht besteden aan iets wat ja, het is echt ongelooflijk wat er gebeurd is, maar uiteindelijk. Maar goed, of het nog goed zou komen, weet ik niet, maar goed, tot 12 uur dus. Deze laatste stukjes van de eerste helft van deze week kunnen wij natuurlijk ook een aantal muziekjes presenteren. Zeer interessante muziekjes, moet ik wel wat, ja, echt wel, ja, zonder meer. Dus het is er eentje van.

Ja, It's Still I Win. En het is tegenwoordig wel zo in de muziekwereld dat de zangers en zangeressen, die zijn wel duidelijk aanwezig met zeer goed afgestelde stembanden en zo. Ja, echt wel. Jongen, vol met passie en zo. En dat is tegenwoordig, ja, zeg maar, de trend, hè, zullen we maar zeggen. Maar we horen een voorbeeldje daarvan hier bij RTV. Mooi. Nou breek mijn klomp. Ja, dat zei je net ook al. Maar wat is er gebeurd? Nou, het heeft zich afgespeeld in de Provinciale Staten. Het is namelijk zo dat dus een motie van het CDA heeft een hele aparte bijbedoeling gekregen en zo. Wat is er aan de hand? Nou, we hebben dus te maken gehad met het plan van de provincie om dus op diverse plekken, dus ook in de Krimpenerwaard, een aantal windmolens te plaatsen. En daar werden dus zogenaamde zoekgebieden voor ingericht en ingetekend op een mooi kaartje van het Groene Hart, waaronder dus ook de Krimpenerwaard valt. En nu is er een marathonzitting geweest en toen is besloten om het bestuur van de provincie dus, die 11 zoekgebieden teruggebracht heeft tot 3 zoekgebieden. Dus dat is mooi werk. Dan gaat het in de Krimpenerwaard gewoon ook lekker niet door. He, dat was dus de trend. Maar nu is er dus in een motie van het CDA komen te staan dat het een en ander nog weer eens uitgezocht moest worden. En nou weet ik niet wat er gebeurd is, maar dit is begrepen door het bestuur van de provincie, dat ze dus nu weer alle plekken die dus in het eerste plan naar boven zijn gekomen, weer opnieuw onderzocht worden. Dus, we zijn weer terug bij af. En dat komt omdat er een onbedoeld effect is eigenlijk vanwege die motie. En dat ging dus even helemaal verkeerd en zo. Dus hoe dat nou af gaat lopen, ik zou het echt niet weten. Maar feit is, dat is dus de eerste conclusie, dat het dus de zoekplekken, dus de oriëntatie naar dus mogelijke locaties van windmolens, ook in de Krimpenerwaard. Dus dat is bij Lekkerkerk een stuk of 5. En dat is bij in het oosten van de Krimpenerwaard ook nog een stuk of wat. En zo, dus die windmolens. Dat plan, dat is nog niet helemaal in de ijskast terechtgekomen. Sterker nog, het is er weer uitgehaald. Oei, dat is niet goed. Dus hoe dat verder af gaat lopen, weet ik niet. Maar het is wel een hele aparte politieke zet geweest van het CDA in de provincie. En Thea Bot, die weet er meer van. Dat is best misschien wel eens een reden om eens wat meer uitleg te vragen, zo hier en daar, en daar eens aandacht aan te besteden. Want dat gaat tenslotte wel over onze buurt, hè. Ja, daar in die Provinciale Staten. Oh. Ja, als we naar buiten kijken. Druppel, druppel, druppel. En een grijze kleur, mensen. Ja, we moeten er weer even aan wennen. Het is totaal ander weer geworden. Weg met die aanzichtkatenblauwe luchten, maar gewoon een regen. Tje, een regentje. Ja. En zo zou je wel zien dat binnenkort alle gele velden in de Krimpenerwaard weer gewoon fris groen eruit gaan zien. Echt wel. Het herstelproces is reeds gaande. En moeder natuur, ja, wat moeten we nou zeggen? Moeder natuur, dankjewel. Maar ja, we hebben tenslotte nog vakantie, hè? En dan willen we eigenlijk een beetje mooi weer, hè? Dus, ja. Maar goed, hier is John Paul Jong.

Ja. Standing in the rain. Ja. Ja, de zomerse effecten die zijn eventjes van de wereld. Maar ja, de zomer is al lang, nog lang niet voorbij. Want ik weet wel, op mijn trouwdag, dat was 20 oktober. Toen was het ook nog wel 23 graden en hartstikke mooi weer. Dus ik bedoel maar, we hebben nog even te gaan, om mensen, met dat mooie weer. En dat dit gebeurt, een mooie variatie. Plantjes krijgen weer water en iedereen weer een beetje blij. En ja, parapluutjes die mogen dus ook weer gebruikt worden. Ja, die moeten ook, ja, hè? Dus niet zomaar ongebruikt in de kast blijven liggen. Dus vandaar. Mobiele milieustraat. Inderdaad, het leventje begint weer op gang te komen na de vakantie en zo. En dus ook het leven van de mobiele milieustraat. Want aanstaande woensdag de 26 augustus is die te vinden in Stolwijk, gemeente Krimpenerwaard. En we weten het, hè, wat er allemaal in kan. Oud papier, karton, houten, fotolijstjes en krukjes. Staat het ijzerdraad er ook weer bij? Ja hoor, het ijzerdraad staat er ook weer bij. Dat kan ook ingeleverd worden. En kleine elektrische apparaten, kunststoffen, speelgoed en zo, planten, pakjes, afijn, al dat materiaal wat je normaal gesproken, ja, het past allemaal in de grijze kliko. Maar, en als je het dus wil recyclen en dat materiaal een tweede leven wil geven, dan is het wel handig om dat in te leveren bij de mobiele milieustraat. Woensdag de 26e augustus uiteindelijk in Stolwijk. En zijn er ook nog tijden aan verbonden? Jawel. Om 9 uur dan is hij er en om 3:30 gaat hij weer weg vanaf het dorpslijn te Stolwijk en zo. Hebben wij, we zijn weer wat tegengekomen van ene Corrie Konings. Weten wij nog hoe dat ging? Nee, niet huilen is voor jou te laat, maar deze. Oh, ja. 1000 keer aan jou gedacht. Is dat zo? Dat is wel erg veel, hè? Ik zou zeggen, begin maar. 1, 2, 3, tot 1000. Absoluut. Corrie, hallo.

Zo, ik weet niet of dat een oud nummer is wat opnieuw gereleased is, maar dit is dus typisch Corrie Konings, hè? Ja, is nog wel. We horen het hier bij RTV Krimpen de Waard. Goh, mooi, mooi, mooi. Zeg, er is binnenkort de PR-machinerieën die komen weer op gang wat betreft de speelweken en tentenkamp en dat soort zaken. En natuurlijk in de tweede uur gaan we daar eens even ruim aandacht aan besteden, want dat is weer een heel lijstje. Dat bewijst maar weer eens hoe bruisend dat de gemeente Krimpen de Waard, ons eigen gemeente, toch eigenlijk in elkaar steekt. Hè? Met al die vrijwilligers die bezig zijn met de laatste puntjes op de laatste i'tjes te zetten. Want volgende week maandag, dan wel dinsdag, dan gaat het allemaal weer van start. Hè? Al die mooie speelweken en al die zaken ter afsluiting van de prachtige zomervakantie. Want ja, een prachtige zomervakantie. Zelfs als je thuis bent gebleven, is dat een schitterende zomer geweest. Tot nog toe dan, hè. Hey, hier is William Jans, een nieuwe naam. Oh ja? Oh ja.

Ja, die stem die lijkt toch wel echt heel erg op die van Julio Iglesias, hè? Ja, hè? Goh. Ja, mooi. Maar het was wel William Jans en zo en Milonga. En het was een soort mengelmoesje van een paar talen door elkaar en zo. En een muziekje erbij. Kortom, de opname was weer compleet. We hebben binnenkort een hele interessante bijeenkomst en dat is een lezing. Ja, dan zou je zeggen lezing, een beetje saai. Nou, denk het niet. Want filosoof Suzanne Biewinga, die komt een lezing geven over betekenisvol ouder worden. Nou. Ja, je kan natuurlijk ook gelijk bij RTV Krimpenerwaard gaan werken. Dan word je nooit oud. Ik bedoel, zo, toch? Maar Welzijn Krimpenerwaard die organiseert op vrijdag 11 september aanstaande een inspirerende bijeenkomst over de betekenis van ouder worden. Ja, daar kan je dus echt uren over babbelen en zo. Dat gaat zo breed uit. Dat is echt heel interessant en zo. Dus, want Suzanne Biewinga die verzorgt dus die lezing. En ouder worden als een ervaring is haar werktitel, zeg maar. En dan kom je misschien wel op hele mooie ideeën van, goh, zo kan het ook, joh. We zitten nou wel zo'n beetje, we zijn half op weg naar achter de geraniums. Maar nee, dat hoeft helemaal niet. En zo, misschien, hè, ik noem maar wat. Maar goed, zij is aanwezig op vrijdag de 11e september in de Schakel in Bergambacht, aan de Schoolstraat 24. En de inloop is 'smiddags om 13:30 en de lezing die begint aan om 14:45 en duurt tot 16:00 en zo. Maar ja, ik kan me zo voorstellen dat er ook wel een soort van discussie en uitwisseling van ervaringen en zo op gang zal komen en zo tijdens die lezing en zo. Maar het onderwerp is natuurlijk een hele interessante en zo. En dat is eigenlijk niet verkeerd eigenlijk. Hè? Dus wij gaan lekker terug in de tijd. En we doen dat met wie ook alweer? Hij komt heel bescheiden, hoor. Ik wou net zeggen, waar blijf je nou?

Ja, dat was de heer Bill Medley en mevrouw Jennifer Warnes. En dat was uiteraard het verhaal over The Time of My Life. Goh, ja, legendarisch hoor. Echt wel legendarisch. 3:58. Ja, het lieve leventje van vergaderen, dat komt ook weer helemaal tot leven. Want er is in het nieuwe gemeentekantoor in Bergambacht is er ruimte op 1 september voor maar liefst 2 verschillende vergaderingen en zo. En het zijn beeldvormende samenleving en bestuurvergadering en beeldvorming ruimte. En er is er eentje in de vergaderzaal, 1.6. 1.6, wacht even, is dat 1.6? Nou, daar moeten we maar even achterkomen, maar binnenkort is er open huis. Dus dan kunnen we dat eens eventjes haarzuiver gaan achterhalen, wat daar de bedoeling van is van deze nummering en zo. Maar hij is wel aan de hand om 8 uur en hij duurt tot 11 uur maximale tijd. En dat is een informatiebijeenkomst van de regionale risicoprofiel en omgevingsprogramma. Dus dat is regelrecht een link met de toekomst en met de inrichting van het een en het ander. En er is ook nog een beeldvormende vergadering ruimte. En die is in de raadzaal. En ik denk dat die vergadering waarschijnlijk wordt uitgezonden op RTV Krimpermaat. Ik weet wel niet heel zeker. Ik heb er nog niet zoveel van gehoord. Maar het is ook nog geen 1 september. Dus er kan nog van alles veranderen. Maar de voorzitter is in ieder geval de heer Bas Belder. En hij houdt zich weer bezig met allerlei onderwerpen en dossiers die dus de revue passeren op deze vergadering en zo. Want dat gaat allemaal weer gebeuren, hè? En de commissies die zorgen dus voor het, het doorstromen van de dossiers naar dus de gemeenteraad. En dat gaat dan via bespreekstukken of via, hamerstukken en zo. En hoe eerder dat de commissieleden het eens zijn met elkaar, hoe eerder dat je kan spreken van een hamerstuk. En als dat dan nog niet helemaal het geval is, dan wordt er nog even nagepraat op de gemeenteraadsvergadering, alvorens de besluitvorming zal vallen en zo. Dus 1 september, dan is het weer zover. Dan gaat dat leventje ook weer beginnen en zo. Hier is een hele mooie, een nieuwe van Passenger. Tijd geleden dat we van Passenger wat gehoord hebben, zeg. It was gonna be you.

Hij mag er weer zijn, hè? De nieuwste van de formatie Passenger. And it's gonna be you. Nou, oké, dan weten we dat ook weer. Hè? Helemaal duidelijk. Helemaal prachtig. Ja, we gaan weer aan de... Het landelijke tv-programma van Heel Holland Bakt... dat krijgt dus een nasleep in de regio. Want ik heb wel gelezen in een van de... programma-onderdelen van de speelweek in Oudekerk aan de IJssel is het raak. Dan kan je dus je baksel dus, zeg maar op een bepaalde tijd inleveren en zo. Maar dat geldt ook en dat is wat uitgebreider, in Lekkerkerk. Want daar gaat ook de hele waard weer aan de bakkerij. Zaterdag 5 oktober krijgen de deelnemers dus elke week een opdracht... waarin wordt aangegeven wat er gemaakt moet worden. Dus dan is er een bijeenkomst van de deelnemers... Hè, die dus zich aangemeld hebben om... is even lekker te gaan bakken en zo. En er zijn liefhebbers voor, hoor. Ja, absoluut. Mooie taarten komen daarvan en zo. En de afwerking en de presentatie... die vinden dus plaats in Amazitia en Lekkerkerk. Dus. En tijdens iedere avond wordt er dus een weekwinnaar gekozen... en die dus de gouden speld ontvangt. En op zondag 8 november, dan is het dus de apotheose... dan is het van 12 uur tot 3 uur tijd voor de finale en zo. Er komen maximaal 10 thuisbakkers kunnen deelnemen. En geïnteresseerden die kunnen zich aanmelden via de website van het Dorpshuis te Lekkerkerk. Dus het is niet dat het speciaal voor Lekkerkerk is, hoor. Het is voor de hele waard. Hè. Het is niet voor niks het project Heel de Waard Bakt en zo. Dus ik hoop dat er ook bijvoorbeeld uit Haastrecht wel eens een keertje iemand lekker gaat bakken en zo. Zit hij nou toevallig op vakantie op Texel of zo, die bakker? Ik weet het niet zeker. Maar het zou zomaar kunnen. Zo dan. Misschien is het tijd. Hier is Yves Berndsen.

zie je wel, hij zegt het ook al. Alleen als je niks doet, dan krijg je spijt. Nou, dat bedoel ik maar. Res I. Werendsen was dat. En zijn allerlaatste. En zo, mooi. Goh, heel apart hè, hoe dat allemaal kan en zo. Jan de Waard, hij is visser, hij is kreeftvisser, u weet het. Hij is de enige die dus de vergunning voor heeft en dat mag doen in een stukje van de Lopikerwaard en ook in de Krimpenwaard. Dan praat ik over het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Ja, die is, laten we zeggen, toe aan rust. Pensioengerechtigde leeftijd en zo. Maar dat maakt hij toevallig allemaal zelf uit, want dat is een kleine zelfstandige dus. Maar hij wil het gewoon rustiger aan doen en hij wil dus de zaak overdragen. Nu ging dat allemaal een beetje traag. Ja, wie zal de opvolger worden voor Jan de Waard? Nou, hier en daar een paar stukken in de krant, op de radio, op de tv, enzovoort, enzovoort. En dat heeft geleid tot maar liefst 140 sollicitanten. Die dus dat wel even zouden willen gaan doen en zo. Dus de vrouw van Jan de Waard, die heeft het er maar druk mee. Om al die sollicitanten dus te spreken en zo. Dus een deze dagen krijgen we dus te horen wie de opvolger wordt van die 140. Maar dat is toch best wel een aanzienlijk aantal, hè? Ja, dat is toch helemaal speciaal. Dus ik kan wel stellen dat Jan de Waard dus inderdaad binnenkort zijn rust kan vinden. En van de rust kan gaan genieten en zo. Want hij kan het toch met een gerust hart aan een van die 140 sollicitanten overdragen, denk ik. Zo links en rechts wel, ja. We gaan eens even lekker terug in de tijd. We doen dat met het Orchestral Manoeuvres in the Dark.

0: Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.
1: Ja. En moeder natuur, hey, heb je meegeluisterd? Je gaat toch wel even verzorgen voor mooi weer, hè? Aanstaande zaterdag in Stolwijk, de braderie, hè? Ja. Hey Nina, goedemorgen.

Ja, ja. Ain't got me, I got life. En zo is me net. Dat was er eentje van Nina. Nina Simone. Hier bij RTV Krimpenermaat. En het is alweer 9:50 geweest. En we kunnen u vertellen. Ja, even in de agenda schrijven natuurlijk. 19 september. Ja, voor je het weet is het al zover. Het is nu nog maar 19 augustus. Maar over precies een maand is het dus tijd voor een bezoekje te brengen aan het nieuwe gemeentehuis in Bergambacht. Als je dat tenminste zou willen. Want dan is er namelijk een open huis. Dan is er dus uit tekst en uitleg over alle ruimtes die beschikbaar zijn voor, het, voor de commissies, voor de raadsleden, voor BMW en natuurlijk ook voor de ambtenaren zelf, hè, die daar ook gaan werken en zo. Nou reed ik dus onlangs, 's avonds, want het wordt alweer een beetje vroeger donker, reed ik even langs dat, dat kantoor en ik denk bij mezelf, joh, zijn ze nog aan het werk of zo? Er brandt zo verschrikkelijk veel licht in de avonduren. Denk bij mezelf, is dat nou wel nodig? Maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, ze hebben hun eigen elektriciteit. Het is zelfvoorzienend, toch? Dus dan komt het niet zo krap. Maar voor het gevoel denk ik bij mezelf, ze kunnen s'avonds als het donker wordt toch wel eens een stukje van de verlichting uitdoen. Hè? Dat het, ja, voor de duurzaamheid, denk ik zomaar hoor. Maar goed, we zullen het wel eens navragen. De officiële opening is trouwens een paar dagen eerder. Dat is op 17 september voor alleen genodigde en zo. En dan is de commissaris van de Koning van Zuid-Holland is Wouter Kolf, oud-burgemeester van Dordrecht, die dus het lintje door komt knippen en zo. Dus dat allemaal. Zijn er nog tijden aan verbonden? Jawel, tussen 10 en 2 uur, dus 10 uur 's ochtends en 2 uur 's middags, is het tijd voor dat open huis en de gelegenheid voor jou, inwoner van Krimpenerwaard, om dus een bezoekje te brengen aan dat gemeentekantoor, zodat je ook weet hoe je er moet komen en zo. En dat is ook best wel interessant, dacht ik zo. Eens even kijken waar we gebleven zijn. Want ik wil wel eventjes, ja, toch wel eventjes... Barbara Streisand. Barbara, hallo. Ben jij bereid om een liedje te gaan zingen? Denk het wel, hè. Ja, denk het wel. Volgens mij doen de Bee Gees ook mee. Ik denk het wel.

is weer eens wat anders, hè? De Bee Gees als achtergrondkoortje van het nummer van Barbara Streisand en The Woman in Love. We kunnen er net eentje doen. En dan is er weer tijd voor de nieuws, het weer, de boodschappen. Kortom, de uurwissel, die zit eraan te komen en zo. Wij gaan dat meemaken met een nummer van de formatie De Script. Gaat het over voetbal of niet? Ik weet het niet, hoor. The Man in the Arena, oftewel...

0: uitzendingen van RTV Krimperwaard komen mede tot stand door Albert Heijn Wiersma in Krimpen aan de Lek en Stadsbrouwerij Argentum in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimperwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Goedemorgen, Krimperwaard. Wakker worden met een glimlach. Streekinformatie, 10:00 bakjestijd. Wij praten over van alles en nog wat. Goedemorgen, Krimperwaard. Presentatie, Adrie Oudenes.

Ja, zo ging dat, hè. Vroeger, toen dit een hele mooie, populaire plaat was. Destijds nog een plaat. En nu drukken wij dat eventjes een knopje in. En het komt er allemaal helemaal digitaal uit. Jawel. Dat was Dusty Springfield. Als we dus de voornaam van Dusty, dus Dusty, eens even vrij vertalen, dan is dat Stoffie. Stoffie Springfield. Welkom. 10:06. Goedemorgen vanuit de Krimpende Waard op deze 19e augustus. Mooi, mooi, mooi. En ja, het kan al wel regenen en zo, af en toe. Niet zoveel hoor. Maar ondanks dat wordt er dus dit weekend toch wel opgetreden door de dijkwachten. Want de droogtegevoelige dijken en kaders, die zijn misschien nu wel aan de bovenkant ietsje nat, maar dat is maar een heel dun bovenlaagje. Dus er is alle reden om toch nog eventjes goed te controleren hoe de situatie en de conditie van de, droogtegevoelige dijken en kaders, hoe dat er allemaal voor staat en zo. Diepe scheuren en zo, eventuele afwijkende dingen die dus geconstateerd worden door de dijkwachten en zo. Gebeurt allemaal dit weekend. Ze zijn herkenbaar aan een geel hesje. Dus als je een aantal mensen ziet lopen over de dijken, op plaatsen waar je dat niet voor zou verwachten en zo, ja, dan zou dat zomaar eens kunnen zijn dat dat de dijkwachten zijn die de dijken inspecteren op gevoeligheden, zeg maar.

Let's go. Dai. Makkelijk tekst. Hè? Goed uit te spreken. We hebben een studiogast, mensen. Eentje met twee vleugels. En met een heel scherp voorkantje om te bijten. En dan heb ik het over een mug. Ik zag hem vliegen. Dus je moet even heel alert zijn dat we dus niet met een, als een krentenkadet dus de studio verlaten aanstaande, ja, over een paar uur. Dus, nou ja, goed. Hé, hey, mug, wegwezen jij. Huppakee. Klaar. Ja, het is nu anderhalve week geleden dat dus de Algra-brug dicht is gegaan. En tot op heden zijn er nou qua verkeersafwikkeling, een paar uitzonderingen na, niet echt veel speciale zaken dus te melden. Maar dat geldt niet voor de lange wachtrijen die dus soms toch nog weer voorkomen bij de veerpont van Krimpen aan de Lek en zo. Dat is afgelopen zaterdag bijvoorbeeld gebeurd en zo. En ja, ik weet niet hoe dat is gekomen, maar het is wel het feit dat men wel op een of andere manier de Hollandse IJssel over wil steken. En dan gaat men toch een alternatieve route van, het is rustig, laten we maar naar de pont gaan van Krimpen aan de Lek. Ja, dat hebben er dus veel meer gedacht afgelopen zaterdag. En dus stonden ze weer lekker met z'n allen in de rij. Nou ja, lekker, gewoon. Dus dat. Uurtje extra reistijd in programmeren. Dat is onhandig. Dan als er dan gewacht moet worden, dan ben je alvast voorbereid en dan kom je aan het eind van de rit toch nog weer op tijd daar waar je wezen wil. En dat is best wel belangrijk en zo, toch? Zeker wel. Ik ben benieuwd hoe dat de aankomende anderhalve week zal gaan gebeuren. Want dan hebben we weken 3 en 4. En dan zijn de vakanties zo'n beetje voorbij. Dus dan wil ik nog wel eens zien hoe het allemaal afgelopen is. En dan zullen ook de maatregelen van het tijdelijk afsluiten van sluipverkeer, de routes in de buurschappen, zoals dat zijn beneden Kerk, Beiersen en de weg naar Berken Woude, hè, vanuit de provinciale weg. Ja, hoe dat dan allemaal zal gaan. Maar dan zullen dus de verkeersregelaars ook wel weer terugkomen. In vol ornaat, zullen we maar zeggen. En dat moeten we even afwachten. We laten ons gewoon verrassen. Er zit niks anders op. We hebben geen keus. We hebben gewoon geen keus. Echt niet. Nee, echt niet. Maar we worden wel weer een dagje ouder. Dat is wel... Ja, inderdaad. Hier is Fleming en Snelle.

We zijn weer een dagje ouder. Ja, ik ook. En wij ook met z'n allen natuurlijk. Hè. Elke dag is er één, zeggen we dan. Om 10:15. Hè. Kunnen we dat nog net even hebben. Goed. Speelweken. Nou en of. Dinsdag 25 tot en met 29 augustus is het weer tijd op het speelterrein aan de Rozenlaan in Oudekerk aan IJssel voor de speelweek van 2026 uiteraard. En men heeft kans gezien om een hele leuke, mooie glossy uit te geven. Vol met gegevens en zo. En ik heb hem hier in mijn handen en zo. Helemaal mooi. Prima kwaliteit en zo en alles. En daar staat dus de hele dienstregeling in. Hè? Ik noem er een paar dingetjes uit. Hè. De Olympische Winterspelen worden dus gespeeld om 10:15. Gelijk al dinsdag. Ja, het is dan wel zomer, maar... hè. Want de Olympische Winterspelen, dat is een soort van thema en zo. En gewapend met een spelkaart knallen dus de deelnemers langs ijzige challenges en keiharde onderdelen en zo. Nou ja, dat soort zaken. Hè. Er wordt geknutseld, er is een peuter speurtocht, er is een lunch, er is een bakwedstrijd. Eens even kijken, een heel oude kerk bakt. Zo dan. Ja, dat gebeurt dan ook weer. Om er eens wat te noemen. Kortom, de hele week is weer helemaal mooi en gezellig. Ik denk dat de brandweer er ook nog weer aan te pas komt en zo. En we horen er van vast wel. Als je als inwoner van Oudekerk aan de IJssel dus een kijkje wil gaan wagen, dan kan dat 25 tot en met 29 augustus. Op het terrein, de speeltuin aan de Rozenlaan al daar. Maar we hebben nog veel meer hoor, van die hele mooie gelegenheden. En daar heb ik er straks weer eentje van en zo. Dus vandaar de Boys Town Gang. Oh ja.

Ja, dat kan je zo eens hebben, hè? Ja, dat kan je echt zo eens hebben, zonder meer. Can't take my eyes off you en zo. Ik zag een hele mooie voetnoot in dat glossy dingetje van de speelweek in Oudekerk aan de IJssel. En dat is een hele belangrijke, want het is niet gezegd dat iedereen zomaar wil hebben dat filmpjes en foto's gemaakt worden van jouzelf en zo. En als dat nou zo is, en het is toch prettig dat ze daar toch aan denken, dat dus niet iedereen zomaar op de film of op de website en op tv en eventueel op andere kanalen dus zichtbaar zal zijn en zo. En degene die dat niet willen en toch willen meedoen met de Speelweek in Oudekerk aan de IJssel, die kunnen dat even laten weten bij de organisatie. En dan wordt daar rekening mee gehouden. Kijk, dat zijn toch wel dingetjes waarvan je zegt, hé, dat is over nagedacht en zo. We gaan even naar Amstel, want ook daar is het tijd. Want daar is een zogenaamde muizenkuil. En dat is een zomerkamp. En dat is op het terrein van de skielerbaan, van de ijsbaan in Amstel en zo. En dat duurt niet een hele week. Nee, dat duurt gewoon 2 dagjes. Lekker kort, lekker krachtig en zo. 28 en 29 augustus is daar aan de Sportlaan 23 van alles te doen. En dat allemaal voor de kinderen die woonachtig zijn in Amstel. Maar ik heb wel begrepen dat lang niet alle kinderen die daar zijn uit Amstel komen, komen ze ook van andere plekken, de Krimpenerwaard. En dat is mooi, hè? Dat is mooi. Er zijn tenslotte geen binnengrenzen tussen de kernen in de Krimpenerwaard. Dus vandaar. Dus in 2 dagen tijd wordt de vakantie in Amstel afgesloten met de muizenkuil en zo.

De Lorelei. Ja, mooi zeg. De Celtic Thunder was dat. Een groepje vanuit de overkant van de Noordzee en zo. In het noordelijk gedeelte van Groot-Brittannië. Daar komen ze vandaan. Jawel, de Lorelei werd bezongen. Toevallig door hun. Ja, in de reeks Huttendorpen kunnen wij ook noteren dat er in Haastrecht ook weer tal van activiteiten worden ontwikkeld en zo. En er zit dit keer een thema aan vast aan het Huttendorp 2026. Allereerst natuurlijk knutselen met hout, met hutten enzovoort enzovoort. En het thema is op safari, dus heel benieuwd. Als je dus wil weten wat daar allemaal aan de hand gaat zijn volgende week in Haastrecht, dan kan je dus het hele programma van dit jaar downloaden. En dat kan via de digitale snelweg natuurlijk. Hè. En dat kan bij op de website huttendorphaastrecht.nl. En zo. Dus dan kom je dus helemaal tot je trekken en zo. En het zal wel best wel weer gezellig worden. Ja, Adrie Bakker, die wilden we graag in de uitzending hebben. Als ja, zeg maar, een van de grote motoren al jaren en jaren in Haastrecht. Ja, dat is even afgelopen zaterdag niet gelukt. Dus nou ja, goed. Maar we weten dat ze er hard aan werkt. En nog steeds en zo. En dat haar hart inderdaad bij de eventjes die muggen wegjagen. Goh, wat doe jij hier, joh? Wegwezen. Dat dus zij haar hart heeft verpand aan dus dat Huttendorp. Dat doet ze al jaren dus. En misschien ook dit jaar wel weer. Maar ook in Haastrecht is ze dus heel erg van. Fijn de tijd van de hutten en de afsluiting dus uiteraard van de zomervakantie. Zo is het. En we gaan eerst eens even rustig aan doen. No stress en alleen maar goede gevoelens. Dat is het devies. Misschien wel vooral die Huttendorpen en zo. Ja, ja, ja.

No stress, just vibes. Oeh, wat goed. Lekker. Zo, afgelopen? Klaar. Rustig aan, jongens, rustig aan. Kalm, ze kan je redden. 10:30, dat is de juiste tijd. Precies, inderdaad, 10:30. Nou, we zijn al in Amstel geweest. We zijn al in Haastrecht geweest. We zijn al, waar zijn we begonnen eigenlijk? Oh, in Oude Kerk aan de IJssel. We zijn nu terechtgekomen in Krimpen aan de Lek. Want ook daar is een stichting. En die stichting heet KRAK. En die zorgt voor heel veel dingen in de kern Krimpen aan de Lek. En dat allemaal bevordering van het welzijn van ons allemaal daar, althans als bewoner zijnde. Er is daar weer een mooie speelweek ingericht. En dat is inderdaad volgende week, de hele week van 25 tot 29 augustus. Pleintekenen, een brandweeravond, sport en spel, kinderdit, kortom. Helemaal mooi, helemaal gezellig. Ook daar volop actie. Volgende week dus in Krimpen aan de Lek en zo. Eens even kijken waar we nu weer zijn terechtgekomen. Ja, want een bruiloft weer, zo links en rechts, is ook nooit weg. En Bruno Mars die weet daar natuurlijk alles van. Want die zegt van, ik wil gewoon met jou trouwen. Nou ja, precies. Bruno dus. Bruno Mars. Ik ben echt in gevecht met een mug, mensen. Die blijft maar aandringen. Volgens mij heeft hij honger.

Ja, ik ben toch zo benieuwd, hè, wie je geschiedenis gaat schrijven. Welk bruidspaar? Welk bruidspaar zal het allereerste bruidspaar zijn die trouwt in het nieuwe gemeentekantoor? Ja, dat is toch wel een dingetje. Dat zal toch echt een mijlpaal zijn in de geschiedenis van Krimpenerwaard. Dat dus. I think I gonna marry you. Van inderdaad Bruno Mars en zo. En dat was alvast een soort van voorafje op dat geweldige inje. We gaan er schoon over trouwens, want we zijn nog niet klaar met al die feestweken en allerlei aangelegenheden in de laatste week van de vakantie. Want van 22 tot en met 26 augustus wordt er dus weer een jaarlijks terugkerend fenomeen in het Springerpark georganiseerd in Schoonhoven. En dat zijn dan de tentdagen. Met een heel gevarieerd en breed uitprogramma. En dat is toch wel mooi. Dat is vijf dagen lang een ruimte voor ontmoeting, voor gezelligheid, voor muziek, sport, spel en inspirerende activiteiten voor jong en oud. Met op maandag een speciaal programma. En dan komt eens even kijken. Eens even kijken of wij dat kunnen oproepen. Jazeker. Dan is namelijk Bas Ragas aanwezig met zijn muzikale programma Wees Niet Bang en zo. En dat is om 8:00 s'avonds in dat Springerpark en zo. En de heer Ragas, dat is een breed georiënteerd persoon. Hij zingt, hij maakt liedjes en hij heeft ook verhalen om te vertellen en zo. En dat zou je allemaal meemaken. Als je dus een bezoekje brengt aan die tentdagen. Maandagavond om 8:00 en zo. We hebben hem hier ook, want hij is ook zanger. En hij maakt ook gewoon nummers die dus uitgebracht worden en zo. En dit is er een van. Bastiaan Ragas dus. Op de Bonnefoy. Ja, gezellig.

Ja, we doen in dit uur een rondje langs de velden voor volgende week alvast. Want er zijn echt overal en nergens in Krimpermaat. En waarschijnlijk ook in andere gemeentes. Hou eens eventjes. Hey, we gaan straks naar de wei met fungus. Dat doen we straks. Maar nu nog even niet, mensen. Maar overal en nergens dus tussen Lekijssel en Vlist wordt er dus aandacht besteed aan de activiteiten die dus plaatsvinden ter gelegenheid van de laatste week van de zomervakantie. Hè? Jawel, zo ook in Bergambacht. De buurtvereniging Uitbreiding Dorp die is al sinds jaar en dag bezig met dit fenomenaal groot uitgepakte gebeuren. Altijd weer daar aan de oost. Flank van de kern Bergambacht en zo. Met bijvoorbeeld op de 23 augustus die kerkdienst die dus gehouden wordt door de gezamenlijke kerken in die hele grote tent die dus opgebouwd is alreeds. Volgens mij staat die er al. Ja, nou en of. En dat wordt dan eventjes ook nog uitgezonden door RTV Krimpende Waad. Dat is ook wel een dingetje, hè? Dus kunt u dat allemaal meemaken als je geen gelegenheid hebt om daar zelf persoonlijk bij te zijn. Dat gebeurt allemaal op die zondag de 23 augustus en zo. Maar de feestweek zelf, de tentfeest zelf, die gaat met een tal van programma-onderdelen. Dus inderdaad van 22 tot en met 29 augustus. Dus plaatsvinden daar in Bergambacht en zo. En een van de grote dingen daar is dus, ik denk het wel dat dit hier op het programma staat. Jawel, de dropping. Jawel, de dropping. S'avonds en s'nachts gaan ze erop uit en zo. En dan worden er dus ergens in de Krimpende Waad worden er dus enge dingen. Nou ja, niet te eng hoor. Maar gewoon enge dingen dus gepresenteerd en gedaan en uitgebeeld en zo. En daar, als het dan donker is, dan heeft dat toch weer een soortement van andere dementie en zo. Hè? Dus een van de dingen zijn dat. Maar er zijn nog veel meer zaken die dus revue passeren. Ik zou zeggen, gaan we eens even kijken of de digitale snelweg, want daar zal het programma zeer zeker dus tevoorschijn kunnen komen als je dat aanvraagt en zo. Dus helemaal goed. Prima dus. De tentweek, het straat Vroeterskamp te Bergambacht. Volgende week. Ja.

Fool was dat nog weer eens een keertje met de Summer Nights. En ze zullen toch wel weer terugkomen. We zitten nou even in een dippie. Maar de zomerse nachten en de plaknachten, die zullen toch echt nog wel niet voorbij zijn. Die zitten nog in de pijplijn, zullen we maar zeggen. Het is alweer bijna 11:15. En al die speelweken op een rijtje. En er ontbreken er nog 1 of 1,5. Denk het wel, ja, eentje, zeker. De speelweek in Stolwijk. Zeker. Spelen in het zwembad, spelen in het park en slapen in je tentje, knutselen. En natuurlijk ook een nachtwandeling zit er ook in. Elke dag is daar iets nieuws voor peuters tot en met de brugklas. Ja, de brugklassers, ja, die gaan ook weer... spannende tijden allemaal voor deze mensen, deze leerlingen... de aankomende leerlingen van het voortgezet onderwijs. Maar eerst nog eventjes lekker een groot zomerfeest in Stolwijk meemaken. Dat kan. Je moet je wel even aanmelden en zo. En meedoen aan die speelweek, die kost wel €25 per kind... voor de hele week. En de inschrijving die is gaande en kan nog steeds gebeuren. Dus op de digitale snelweg, de speelweek in Stolwijk... kom je een heel end en zo. Dus vandaar. We gaan eens eventjes een bakje koffie drinken. En dat doen we dan morgen. Tenminste, als ik het heel erg vrij vertaald. Maar misschien is dat wel helemaal mis, hoor. Dat maakt me niet uit. Maar het klinkt wel vakantieachtig.

Ja, La Mañana Café en zo. Mooi, hartstikke mooi en gezellig. Ja, voor, ja om eventjes toch nog even terug te denken aan de net voorbij zijnde vakantie. Bijvoorbeeld. Is er in Goudenrak niks te doen de laatste week van de vakantie? Nou, absoluut wel, want daar zijn de Witte Tentweek is daar in Goudenrak. En die draait om het thema wereldwonder en zo. En het is de laatste week van de zomervakantie uiteraard, ook in Goudenrak. En opnieuw dus in het teken van de Witte Tentweek. Want er staat echt een witte tent, vlakbij de kerk al daar, in de kern Goudenrak. En dat allemaal van zondag 23 tot zondag de 30ste augustus. En daar zijn van alles is daar te beleven voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met de volwassenen en zo. En alles en nog wat komt er voorbij. Een rijke, een Amerikaanse maaltijd zie ik hier. En iets met pannenkoeken en zo. En een lampionoptocht. Kortom, het is allemaal gezelligheid en actie en hele mooie zaken om eens even waardig, laten we zeggen, de vakantie af te sluiten en zo. En hebben we er nog eentje? Misschien. Ik ga nog even doorzoeken en dan komt dat helemaal goed. Maar we gaan eerst eventjes op zoek naar de zon, want dat is ook wel belangrijk en zo. Ja, en dat doen we dan met de Australiër Xavier Rat en zo. Weet u nog wel? Met die vogels daarbij? Ja, daar heb je die vogels. Ja, die vogels. Ja. Follow the sun.

0: Ja, met echte Australische vogels en zo. Dat was inderdaad Xavier Rad met uiteraard Follow the Sun en zo. Dus vandaar. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik denk dat er iemand bezig is in de regen met maaien en zo. dat kan ook. En dat is vlakbij de studio, dus daar hoor je wat bijgeluiden van. Nou goed, dat hoort er dan allemaal weer bij. Live radio is goede radio. We waren trouwens bezig met een overzicht van alle feestweken. Omdat het de laatste week van de vakantie is, volgende week en zo. En feestweken ten dagen en wat iets meer zijn. In Berkenwoude, daar wachten ze daar nog één beetje mee. Want daar concentreren ze dat op het zogenaamde Perkousefeest. En dat is dan vrijdag 4 en zaterdag 5 september en zo. En daar komen we in het volgende uur ook nog eventjes op terug. Maar in ieder geval is er wel op vrijdag 4 september een kindermiddag en zo. Met allerlei activiteiten en zo door het comité al daar. Trouwens, ze bestaan nog steeds 700 jaar, hè, toch? Ja, zeker weten. Dus dat allemaal dus te verwachten. Dus zeker. We gaan eens kijken of er in Vlist ook nog wat te doen is wat betreft de laatste week van de vakantie. Maar goed, we zullen het wel zien. We gaan eerst eens eventjes naar Alessandro. Dat Lady Gaga, die is ook van de partij vandaag hier. Wat een herrie maakt die man, hè? Wat een herrie.
1: I know that we are young and I know that you may love me. But I just can't be with you like this anymore.

Ja, Alejandro en zo. Dat was er eentje van Lady Gaga en zo. Goh. Ja, we gaan straks weer even door met hele leuke berichten. Want derde uur zit eraan te komen. We zijn bijna toe aan de nieuws en weerberichten. En natuurlijk ook het andere gebeuren rond de uurwissel en zo. Terwijl de maaier, die nog even lekker doorgaat met het gras te maaien hier vlak bij de studio. Ja, absoluut.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door restaurant Rivero uit Schoonhoven en zanger Peter Dons.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
0: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

Zo, dat is een tijd geleden, zeg, dat we deze hebben gehoord. Carrie Ann van de formatie The Hollies en zo. En ze zijn nog steeds bezig, hoor. Om het gras een mooi aanzien te geven. Hij is nog lekker in de buurt. En straks is dat ook al allemaal weer voorbij. De Maaiert en zo, die met zijn bosmaaier. Dus het gras wat hier vlakbij de studio van RTV Kerimpenema staat. Om dat een beetje in te korten. Hè? En zo ziet het er weer strak en glad uit. En zo. En prachtig. Maar jongens en meisjes, er is wat helemaal moois aan de gang. En dat moois, dat is dus iets moois aan de gang is inderdaad in werking. Want Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, ja, die is al bezig met een gigantische opdracht, namelijk 270 kilometer zwemmen door de streek, door deze streek, absoluut. Hoe zit het precies in elkaar? Nou, donderdag de 20e, dat is dus morgen, rond 8 uur 's avonds, dat is althans de voorlopige planning. En we moeten maar afwachten of dat inderdaad het juiste tijdstip is, maar dat kan ook iets verschillen, hoor, en zo. Maar dan is er een stempelpunt nummer 14. En dat is aan de Lekdijk in Ammerstol. Daar zal hij dan zijn stempeltje komen halen en zo. Dus aan de Lekdijk in Ammerstol, daar wordt u verwacht als belangstellende. Hè? Helemaal mooi. Rond 8 uur 's avonds, morgenavond en zo. En dan hebben we ook nog dat hij dan via de Lek weer zwemt naar Schoonhoven. En aan de Voorhaven komt hij dus de Zilverstad binnen. Eventjes de deuren openzetten, zo gezegd. Dat is wel handig en zo. En dan hebben we het volgende stempelpunt. En dat is nummer 15. En dat is vlakbij de grote kerk in het centrum van Schoonhoven. En dat is toch prachtig, hè? En strakjes, we laten eventjes de Maaiert zijn werk doen. En strakjes dan gaan we nog even verder. Want er is nog veel meer aan de hand wat betreft die 270 kilometer zwemmen en zo. Dus dat gaan we gewoon doen. Volgens mij is hij nu klaar. Maar goed, we gaan toch maar eventjes lekkere muziekje draaien voordat we deel 2 gaan behandelen van de prachtige tocht van 270 kilometer van onze Maarten van der Weijden.

Ja, Hold Me Closer. En zo, lekker dichtbij en zo. Wij waren trouwens gebleven bij het stoppunt van Maarten. Onze Maarten, Maarten van de Heide, van de Weide en zo. Die lekker aan het zwemmen gaat. En hij is nu ook bezig trouwens hoor. 270 kilometer, dat is niet niks. Ik doe het toen werkelijk niet na. Nee, ik kan alleen wel vertellen dat hij dus overnacht in Schoonhoven. En dat is morgenavond en zo. Nadat hij dus uit het water is gekomen bij de haven en zo. En dat bij stempelpunt nummer 15 en zo. Vlak daarna sluit hij dus de etappe af in de gracht in Schoonhoven en zo. Dus we kunnen er allemaal een kijkje gaan nemen en zo. En hem lekker ondersteunen. Het is voor het goede doel ook nog, hè. Trouwens, het is voor het onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En dat allemaal in het Maxima gebeuren. Maxima ziekenhuis in Utrecht en zo. Dus dat is trouwens het eindpunt van zijn 270 kilometer durende tocht. Maar, vrijdag, de 21ste, dus aanstaande vrijdag is dat. Dan is hij dus om 6:30 weer present. Dan gaat hij dus vertrekken vanaf een steiger aan de opweg in Schoonhoven. En via de Vlist, nou dat is toch wel uniek hè, eigenlijk mensen, dat hij via de Vlist richting Haastrecht gaat zwemmen en zo. En Maarten die wordt rond 9:45 verwacht bij de stempelpost 16 aan het Jaagpad in Haastrecht. Dus tussen 6:30 en pak een beet, 9:00, 9:15, is hij dus onderweg in het riviertje De Vlist en zo. En als je daar een kijkje wil gaan nemen, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar liefst, als je buiten de kern Vlist woont, dan toch even met de fiets. Dat is toch wel het meest handige en zo, om toch eventjes Maarten dus een hart onder de riem te steken en zo. En dat is prachtig. En zo. Maar we zijn er nog niet, want vanaf het Jaagpad in Haastrecht gaat hij dus via de Waaiersluis en de Mallegatsluis naar Gouda. Waar hij rond 9:45 aankomt bij stempelpost nummer 17 aan de Turfmarkt en de Sint-Antonisbrug, ja. Dat is midden in de stad Gouda, hè? Dus dat is eigenlijk best wel een unieke zaak en zo. En dat allemaal zomaar vandaag, morgen en overmorgen is dat aan de hand en zo. Helemaal mooi, maar helemaal uniek is dus dat tochtje door de Vlist, door de rivier de Vlist, die gaat zwemmen dus tussen 6:30 en pak een beet 9:15. En dat allemaal vrijdag aanstaande. Jongen, wat leuk.

0: Ja, The Passenger was dat, van Alex Horn hier bij RTV Krimpenerwaard. Ja, en die hele tocht van Maarten van der Weijden wordt voor een gedeelte ook gevolgd. En in de aandachtssfeer van niemand en niks anders dan RTV Krimpenerwaard, de TV, de bewegende beelden. Eens even kijken, voorlopig is vast komen te staan dat donderdag van of ongeveer 17:45 er een live verslag zal zijn over de doortocht van Maarten van der Weijden door de Krimpenerwaard en zo. Dus dat allemaal hoorbaar en merkbaar dus vanaf ongeveer 17:45. Maar ik lees hier gelijk ook dat er alweer een achterstand is opgelopen in het schema van Maarten. Dus we moeten maar even afwachten of de tijden die we zojuist hebben vermeld, of die nog precies hetzelfde zijn. Maar een beetje de tijd daarvoor nemen. Het is toch evengoed een gigantische prestatie als hij dat allemaal weer gaat volbrengen. Die 270 kilometer. Dat is niet zomaar iets en zo. Dus een beetje afwijking in het schema en in de tijd en zo, dat is toch prachtig. En in het allergekste geval, ja, uitvallen? Uitvallen? Nee, zo kennen we Maarten natuurlijk niet, hè? Nee. Maar goed, dus nogmaals, morgenavond, donderdag de 20e, is dus de tv dus staande bij vanaf 17:45 en zo ongeveer. Ik zou zeggen, hou de sociale, de digitale netwerken en zo, hou die in de gaten en zo. Dan komt dat helemaal goed, denk ik zomaar.
1: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee, stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee, stem af op 12D. DAB Plus.

0: Ja, hoor. I still
1: love you. Oh, wat leuk. Ja. Ja, ja, ze zijn het weer eens. Ze zijn het weer eens. Zo hier en daar. Mooi. Een Duits-Engelse combinatie die wij voor u lieten horen. Ja. Zo, nou. Maarten van der Weijden, lekker aan het zwemmen. Hoezo? Met de nodige afwijking, dus zoals gezegd. Maar er is in Vlist nog meer aan de hand. Want zaterdag de 29e is er weer voor de 28e keer het beroemde, beruchte tentfeest en zo. Maar er moet gelijk bijgezegd worden dat het eigenlijk alleen voor mensen die dus in bezit zijn van een polsbandje. En dat gaat via en zo. Ja, letterlijk, via. En dat allemaal ergens tussen Vlist en Polsbroek. Hè? Daar staat een enorme tent met alles erop en eraan en zo. En daar is dan dat tentfeest en zo voor de 28e keer. Goh, dat is toch wel een getal, hè? Nou dan, en we hebben nog meer in petto, hoor. Want er zit in deze tijd van het jaar zit er van alles aan te komen en gaat ook al van alles gebeuren en zo. En ook Cliff Richard is van de partij, dus nou jongens. Ja. Een nummer die je niet zo vaak hoort van hem trouwens.

The only way in is the only way out. Het is maar dat je het weet. Cliff Richard zonder zijn Shadows. Want het was dus inderdaad in de, ja, in de na-periode. Ja, dat de Shadows er niet meer bij waren. Hè? In die periode, dan was dat al. Hij heeft trouwens talloze nummers gemaakt, hè? Die Cliff Richard. Ongelooflijk. Helemaal waar. Ja, we hebben ook nog te maken met fiets- en wandeltochten. En dat allemaal voor onderzoek van, naar hersentumoren. Een uitgestelde datum. Want dat was eigenlijk de bedoeling dat deze fietstocht in juni gehouden zou worden. Maar ja, toen was het... ja, wat was het nou? De eerste of de tweede hittegolf die we hadden deze zomer. Maar goed, hij is dus nu gepland voor 29 augustus vanuit Oudewater en Vleest. Die fiets- en wandeltocht door het Groene Hart en zo. Hij is dus ja, aanstaande, dus zaterdag niet, maar de zaterdag daarop en zo. En ja, dat gaat om dus het goede doel. En dat gaat dus naar dus het onderzoek. En ja, rondom... die hersentumoren en zo. En dat is het doel waarvoor gereden en gewandeld wordt. Om 9 uur een toertocht van 60 kilometer vanaf Willeskop in Oudewater. En het inschrijfgeld is dan €25. En dit is inclusief ontvangst en een kopje koffie of thee en appeltaart. Zo, lekker. En een appeltaart. En dan ook nog na terugkomst rond 12 uur is dat. Staat er dus soep en broodjes klaar. En is er ook nog een loterij en zo. En de wandelroute, die is vanuit Vlist. En die kan vanuit Vlisterdijk, West Vlisterdijk 25, dus plaatsvinden en zo. En daar is een afstand die varieert tussen 6 en 20 kilometer. Dus voor elk wat wil, zou ik haast willen zeggen en zo. En daarnaast start er vanaf deze locatie ook een fiets- en e-bike tocht van 40 kilometer. Kortom, activiteiten alom voor het goede doel en zo. Dus vandaar, voor meer informatie www.ventoo.3.org/deelnemers. Niet erg simpel, dat adres, maar toch de moeite waard om eens eventjes te gaan kijken hoe dat kan en zo je een steentje bij kan dragen aan het goede doel en zo. Ja, het is 11:30 en het is tijd voor een alarmfase. Ja, wat is het? Rood, oranje, paars? Geen idee. Maar het is wel zo dat we binnenkort kunnen verwachten de uitkomst van de debatten van die brief, weet je wel. Die brief van... ja, die...

0: Ja, ik ben benieuwd of inderdaad die brief waar we het over hebben inderdaad van tafel gaat en zo. En dat zullen we dan meemaken. We houden het uiteraard wel in de gaten, want het is niet niks wat er in de agrarische sector staat te gebeuren. Alhoewel ze 20 jaar geleden, volgens iemand die ik sprak hier in de studio van RTV Krimpenerwaard, al bekend was dat er het een en ander zou moeten gaan veranderen en zo. Dus nou, we zullen het volgen en we houden het uiteraard in de gaten.
1: Welkom bij Goedemorgen. RTV Krimpenerwaard.
0: Ja, en we gaan door met een muziekje. En dat muziekje, dat is mooi. Het is een simpel plan. Plan, of zo. Oftewel,
2: how's it going out there?
0: Ja, ja, hallo. Ze gaan een liedje zingen omdat het regent. Singing in the rain en zo. En dat is niet verkeerd. En ze moesten eerst eventjes de zaken nog even in orde brengen. De muziekinstrumenten op een rijtje zetten, enzovoort, enzovoort. Maar...

Het gezelschap heet Simple Plan en Singing in the Rain. Ja, ze waren er nog niet eens ontevreden. Dat het eens een keertje een beetje ging regenen en zo. En wij eigenlijk ook niet, hè? Nee, want we komen nog van alles tekort wat betreft de hemelwater toevoer en zo. Maar goed, je kan niet alles tegelijk doen. En ik hoop ook niet dat alles tegelijk in orde is. Want dan gaat het vandaag regenen. Dan zijn we ongeveer met de kerst klaar met regenen. Dus dat is, dat is een beetje aan de lange kant, dacht ik zo. Dus stapje voor stapje. Dat lijkt me het mooiste. Maar de natuur moet dat wel willen en kunnen natuurlijk. Hè? Dus wat dat betreft helemaal goed. We gaan naar Berkenwoude. Berkenwoude 700 jaar, maar dat niet alleen. Maar er is in de eerste weekend van september altijd, al jaren en jaren, het Perkousefeest. Inderdaad. En we hebben een mededeling voor u, speciaal voor de paardenbezitters. Er is namelijk altijd op vrijdag ringsteken. En nu is het ook nog weer een gelegenheid geschapen. En je kan je opgeven daarvoor. Om dus als je paardrijder bent. Om dus dat met het paard te doen. En dat kan dus op de man en achter de man. Of hoe heet dat? In een karretje, in een rijtuigje achter het paard en zo. Dat kan in beide gevallen en zo. En je moet maar eens gaan kijken bij de website van het Perkousefeest. Bij het een en het ander. Want het is mogelijk. En wie weet, als er genoeg deelnames is, dat er ook weer ouderwets ring gestoken wordt per paard. Dat is zoals het vroeger ging, weet je? Dus dat is alleen maar mooi. Misschien ook wel een link, omdat Berkenwoude dus 700 jaar bestaat. Is dat misschien wel een link? Maar het ringsteken met vertrekkers op de vrijdagavond, dat is er ook, hoor. Dus ik bedoel, dat gaat ook gewoon lekker door. Vrijdagavond is er trouwens ook een feestelijke bijeenkomst in de buurt van de Zwaan. In de Zwaan of voor de Zwaan. Het is maar net welk weer het is. En er is ook van alles. Een speelmiddag op vrijdag voor de kinderen. En zaterdag is er ook nog van alles te doen. Een braadrietje dacht ik dat er ook nog was en zo. Dus kortom, de moeite waard om toch eens een kijkje te gaan nemen bij de zoveelste aflevering. Ik zou het echt niet weten hoe lang dat al er is. Maar het is er wel elke eerste weekend van september. Het Perkousefeest in het hart van de Krimpende Waard. Zeker weten. En laten we eens even kijken of wij al toe zijn aan de muziek uit Volendam. 3J's, ja, die zitten daar nog steeds. Maar dat niet alleen, ze waren ook nog op vakantie. Ja.

Ja. Ze zijn een beetje in de war. Nou ja, ze waren in Spanje. En ja, toen gebeurde er het een en ander en zo. En de muziek hebben ze er ook gelijk maar aan aangepast en zo. Het is alweer 11:45. Mensen, we komen tijd tekort. Er is nog zoveel te vertellen. En er zijn nog 5 startplekken zijn er dus beschikbaar voor de... Ja, dat is over zoiets wat heel apart is en heel mooi wordt. Waar naar alle waarschijnlijkheid namelijk de zeepkistenrace. Er zijn nog 5 startplekken beschikbaar. Tenminste, dat was het nieuws van een aantal dagen geleden. Dus misschien zijn die 5 startplekken al vergeven en zo. En dan komen we tot een totaal van 45 zeepkisten. Heb je die wel eens rond zien rijden? In Lekkerkerk gebeurt het namelijk binnenkort. En dat allemaal op, even kijken hoor, 26 september. Maar daarvoor afgaand is natuurlijk er ook nog een belangrijke mededeling voor degene die meedoen en alle andere belangstellenden. Want donderdag de 3 september is er een informatiebijeenkomst voor de deelnemers, vrijwilligers, omwonenden en andere belangstellenden en zo. Want de organisatie die wil alles kwijt en vertellen en uitleg geven over veiligheid, over het parcours. En dat is niet niks voor mensen. En dat allemaal in de muziekzaal van Amazitia. En dat gebeurt dus 3 september aanstaande. De inloop is, even kijken, tussen 19:30 en 20:30 en zo. Dus dan is de informatiebijeenkomst daar. En het gebeurt dus niet in de muziekzaal, maar in de raadzaal van Amazitia. Maar goed, als je daar toch bent, dat wijst zichzelf vanzelf uiteraard. Meer informatie, www.dorpshuislekkerkerk.nl. En dan gaan we in september het een en ander beleven voor de allereerste keer weer een ouderwetse zeepkist. Tocht en zo. Dat is toch mooi en zo. We gaan eens even kijken of Bruce Hollins hier nog eventjes van de partij is. Want ja, wij willen toch wel een zoentje geven zo links en rechts. Hè. Every Little Kiss is het werkje wat we hier laten horen. En dan hebben we straks nog één mededeling en dan is het alweer klaar. Dan gaat de week ook alweer door de midden en zo. Wauw. Ja. Hornsby moet altijd even kijken of zijn piano het nog goed doet en zo. Hè? Dus dat is wel belangrijk natuurlijk. Want dat hoort namelijk bij dit nummer. Every Little Kiss en zo.

0: Ja, yeah, that's the way it is. Dat was er ook eentje van hem, hè? Ja. Ja, broers, hoor ons middels bij RTV Krimp in de Waard.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstok Vereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
0: Ja, helemaal mooi. En we hebben gevraagd of het mooi weer zou kunnen worden en zo. En waarom niet, hè? Het is tenslotte zomer. Dan moet dat gewoon lekker kunnen gebeuren en zo. Nou ja, eerst zaterdag maar eens eventjes de braderie in Stolwijk en dan de week daarop de braderie in Bergambacht. Kortom, er is werkelijk van alles te beleven. En er zijn zo'n hoop mensen weer in de weer om dat allemaal gestalte te doen geven. En dat is alleen maar mooi, toch? Ja, het wordt binnenkort erg stil op Lekkerkerk. Want de Brede Hendrik gaat verhuizen. Dat wil zeggen, niet de Brede Hendrik zelf, maar de mensen die in de Brede Hendrik verblijven en zo. En dat wordt dan allemaal verplaatst naar een locatie in Gouda. En het gebouw zelf, dat gaat tegen de vlakte. En er komt een heel nieuw, hele nieuwe Brede, zeg maar. Komt daar dus voor in de plaats. Maar ik heb wel uit wel ingelichte kringen gehoord dat er nog niet eens een sloopvergunning is voor het huidige gebouw en zo. Dus hoe dat dan allemaal af gaat lopen, ook dat zullen we in de gaten houden en zo. Wij zijn erdoor. Dankjewel voor het luisteren. En ik zou zeggen, een prettige dag nog verder. En een heel veel plezier met alles wat je nog van plan bent. En gewoon even kijken of je regenton al vol is. Want ja, het is weer gebeurd, hè. Dus wat dat betreft, en ik zal toch nog eens even stiekem naar boven kijken. Oh, de windmolens. Nou, windmolens, daar hoeven we niet te veel van te verwachten vandaag. Maar vanmiddag is er misschien nog wel een zonnetje. Om dus de nodige elektriciteit op te wekken via de zonnepanelen en zo. Dus komt helemaal goed. Hè? Morgen Gerrit of Nico of allebei of een van tweeën. We laten ons verrassen. En vrijdag ben ik er weer voor deze uitzending. Goedemorgen vanuit de Krimp in de Waard. En we gaan eruit met een cowgirl. Oh jee. Hier is Shabuzi. Bedankt voor het luisteren. En hoi hoi. Tot vrijdag. Hoi.

0: RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden De Stolwijkse Hout en Doe Het Zelfhandel en Veerdienst Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Daar was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september geeft stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

info. Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: regio-info.
1: De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees restaurant De Pauw in Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
0: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
7: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
8: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM.
1: Een prachtwedstrijd.

0: radio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Hey Jan, wakker worden?
6: Hé, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en Zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: uitzendingen van RTV Krimpende Waard komen mede tot stand door Bos Grote Maten, Bergambacht en Team Sportservice Krimpende Waard in Schoonen.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Een hele goedemiddag, lieve mensen. Welkom bij RTV Krimpende Waard. En natuurlijk ook een welkom aan Wim.
1: Ja, een hele goede middag allemaal.
0: Ja, daar zijn we weer. Want het is woensdag. De week gaat weer door midden. Je ziet het weekend, maar je kan er nog niet bij. De voorvreugde op het weekend hebben wij voor u. Met tips, muziek, bijzonderheden terug in de tijd en nog veel meer. Met een heerlijk kopje koffie of thee hakken wij de week weer door twee. Wij zijn Ingrid en Wim en dit is Breek de Week.

Ja, Corrie Konings mocht vandaag aftrappen. Ik kreeg een apart gevoel van binnen. Het is een groot overdekt strand. Zomerse muziek, heerlijke hapjes en verrassende activiteiten creëren we een echt vakantiegevoel. En zo geniet je van een heerlijk strandavond in Plaswijkpark. En dat is Rotterdam. En dat is natuurlijk leuk om erheen te gaan. Volgende week woensdag, 26 augustus, kunt u daar naartoe van 4 tot 's avonds 9. Nou, en dan met z'n allen zo bij elkaar. En misschien ook wel met Corrie Konings. Wie zal het zeggen? Of andere muziek. Dus heel veel plezier. Doe ook eens Oh Lonesome Me.

Ja, de Walkers waren dat. Ik heb voor u een tijdreis. Een tijdreis door het Haagse bos. Wandel mee met een gids van Staatsbosbeheer door dat bos en maak een reis door de tijd. En dat kan morgen al, als u wil, donderdag 20 augustus. Of heb ik ook nog voor u 6 september. En dat is dan van 12 tot 2 wandelt u mee. Even opgeven bij staatsbosbeheer.nl. G.D. Souder, You're Only Lonely.

0: Ja, Gene Souder, als ik het goed uitspreek, tenminste.
1: 7 politieauto's en 2 hondenbegeleiders rukten afgelopen zondagavond uit in Weurt vanwege een mogelijke woninginbraak. De omgeving van de woning werd ruim afgezet en een deel van de wijk werd omsingeld. De mogelijke inbraak vond plaats op het postkantoorstraat en er werden flink wat politieagenten ingezet. En dit gebeurde in de hoop dat de inbreker op heterdaad zou worden betrapt.
0: Ja.
1: Een voorbijganger had namelijk verdachte bewegingen en lichtsignalen in de woning gezien. En eenmaal binnen kwamen de agenten achter de daadwerkelijke dader. Het was een robotstofzuiger die met brandende lampjes zelfstandig zijn schoonmaakronde reed.
0: Oh, geweldig.
1: Uit voorzorg doorzochten agenten de woning vervolgens volledig om uit te sluiten dat er toch niet een inbreker binnen was geweest. En daarbij werden geen aanwijzingen gevonden voor een inbraak. Na het onderzoek stelde de politie dus vast, er is geen sprake van een strafbaar feit. Het bleek allemaal te gaan om een misverstand.
0: Ja, wel grappig trouwens. Dat dat ding ook nog zoiets kan veroorzaken. Hè? Zoveel opschudding.
1: Ja.
0: Ja, stofzuigen. Heb jij ook zo'n...
1: Nee. Ik hou niet zo van die dingen.
0: Die robotgevallen. Goed, nou, dat hebben we ook weer gehad. Hele straat in Ripperoer waarschijnlijk. Dus,
1: ja, de hele wijk omsingeld. Dus een heleboel heisa.
0: Eigenlijk wel. Het is wel lachwekkend.
1: Goed. Misschien wel, dat zei ik al. Ik heb een lachstukje.
0: Goed, lachstukje. Denk, ja, dankjewel Wim. We gaan naar het Naaptal duo. Hoit is een schöner Tag.

Naaptaal Duo was dat. De Dongse Fair is een culturele fair en familiedag op zaterdag 29 augustus. En dat vindt plaats bij de Buitenplaats in Ridderkerk. Op deze enige nog oorspronkelijk historische buitenplaats, en dat is in de regio Rotterdam, ontdek je stands met diverse producten, ambachten, kunst, natuur en ook mooi live entertainment. Zaterdag 29 augustus. Ruud Hermans, can you help me out of this dream?

Terecht applaus voor Ruud Hermans. 22 augustus van 10 tot 3 is er een expo in Houten. Wederom de modelspoorbeurs. Alle zalen staan weer in het teken wat met modelspoor of automatisering te maken heeft. Van 10 tot 3 expo in Houten. Gary en Dave, here it comes again.

Ja, de Cats waren dat. Ja, het staat er niet voor niks. Feest in het dorp. Aanstaande zaterdag, dan is het werkelijk zover. De Braderie in Stolwijk van 11 tot 5. En als klapper sluiten we de dag af met zomercarnaval in het Wapen van Stolwijk. Vanaf 9 uur bent u daar welkom. Wij wensen jullie heel veel plezier. En het ziet eruit, dat ziet er naar uit, dat het een mooie dag, zonnig in ieder geval. Goed, nou, en waarschijnlijk zou het leuk zijn als dat kon, dat we mee mogen rijden met de postkoets.

Ja, toch leuk om weer eens even te horen. De Silvera's. Don Everly overleed 5 jaar geleden. Hij was een Amerikaans muzikant. Everly vormde samen met zijn jonge broer Phil het zangduo de Everly Brothers. De carrière van de Everly Brothers begon in 1951. Ze staan bekend om grote hits zoals Caddy's Clown en All I Have to Do is Dream. Nadat het duo uit elkaar ging, na conflicten tussen twee broers, vervolgden Phil en Don hun solocarrière. En dat was in het jaar 73 tot 83, want toen kwamen ze weer bij elkaar. Maar Don boekte enig succes in de Amerikaanse country hitlijsten halverwege de jaren 70. Don trad ook op solo tijdens een jaarlijks country festival in Londen. En dat was in het jaar 76. Zijn optreden werd goed ontvangen en hij kreeg een daverend applaus. Hoewel critici opmerkten dat het optreden wat onevenwichtig was. Don nam Every Time You Leave op samen met Emmylou Harris. Maar wij gaan naar het nummer van Don Everly, Deep Water.

Ja, het mannenkoor van de week. Op 4, 5 en 6 september ontdek je weer de Rotterdamse haven. Want dan is het weer de 49ste Wereldhavendag. Bezoek alle gratis activiteiten op de kades. Geniet van de spectaculaire shows of boek een excursie of vaartocht. 4, 5, 6 september Wereldhavendagen. Chick Jersey, Blue Brown Eyed Lady.

Jack Jersey was dat. We gaan even naar een verzoekje. En dat gaat voor de mannen van de gemeente Krimpenerwaard of Bergambacht, zo je wil. Vaste luisteraars, leuk voor jullie Henk en Ronald. Voor jullie Rob de Nijs, banger hart.

Ja, de tune. En dat betekent dat het eerste uur er al bijna weer op zit. Na het nieuws zijn we er natuurlijk nog een heel uur. Met onder andere natuurlijk de uuropener. De top 3 met Wim. We hebben ook nog een jarige vandaag. Wim duikt wederom weer even in het archief. En heerlijke muziek. En de uittips. Wij pakken een kopje koffie, kopje thee. Ik zou zeggen, tot zo naar het nieuws.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van de Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ja, lieve mensen, welkom terug in het tweede en laatste uur van ons programma Breek de Week hier bij RTV Krimpenerwaard. Uw opener, de Mavericks. De Mavericks is een Amerikaanse band die in 1989 in Miami werd opgericht. Eind 1990 brachten de Mavericks hun titelloze debuutalbum uit. De volgende release van ze was What a Crying Shame uit 1994. Het commerciële succes van What a Crying Shame leidde ook tot de eerste van verschillende nominaties voor prijzen in de muziekindustrie voor de band. Dit nummer was een samenwerking met de accordeonist Flaco Jimenez. Het nummer bereikte in 1996 de 13e plaats in de Hot Country Song Hitlijst. Het nummer All You Ever Do Is Bring Me Down.

Ja, Europa net de Maverick. Vooral dat laatste nummer is natuurlijk geweldig. In samenwerking met Flaco Jimenez. Heel mooi. Volgende week weer een hele andere uuropener. We gaan straks luisteren naar de top 3 met Wim. Maar eerst gaan we naar Freddie Quinn. Die gitaren und das Meer.

Netto 40. Vorige week waren we in 1974 en we gaan nu weer terug naar 1965. Op nummer 25 nieuw binnengekomen, de Surges met He's Got No Love.

Minister Hedges met He's Got No Love. We gaan naar de Fortunes, op nummer 17 nieuw binnengekomen. En dat nummer stond maar liefst 31 weken in de top 40 genoteerd. You've Got Your Troubles. MUZIEK

hoogste notering, nummer 3. Als laatste van het ritual gaan we naar de Rolling Stones. Op nummer 4, Satisfaction, 30 weken in de top 40.

0: Ja, de Rolling Stones. En van deze kraker terug naar die andere kraker.
1: Nou, ik zei vertellen, jij zegt net 1965, maar toen hadden wij toch ook prachtige muziek, hè?
0: Ja, nu ook wel, alleen vinden wij dat niet.
1: Nee, wij, ja, dat is nou een keer zo. Ja, dat is ja, de inhoud van, ze zeggen wel eens van de moeder en dan van de dochter. Maar ja, het is, we hebben zoveel keuzes en smaken. Dus als u zegt van, nou, ik vind toch wel dat jullie blijven hangen. Mag hoor, je mag gewoon bellen. En dan kunnen we altijd nog een, en hou jij er ook rekening mee, denk ik, met de top drie?
0: Gaan we even zitten. Wat? Nee, daar houden we geen rekening mee.
1: Oh, dat niet.
0: Nee. Nee, ze mogen wel bellen, maar we houden er geen rekening mee.
1: Oh, we houden er geen rekening mee. Ja, als u een verzoekje heeft, dat mag altijd natuurlijk. Ja, maar Wim, dank je wel voor deze mooie, heerlijke top 3. Uit 65. Mooie tijd. We gaan verder en dan doen we met de Blue Diamonds. Love me with all of your heart.

heerlijke muziek van de Blue Diamonds. Ik heb voor u de nacht van de vleermuis. En dat vindt plaats in Bentwoud. En er wordt er gevraagd, vooral door kinderen, zijn de vleermuizen blind? Of zijn er verschillende soorten? En wat eten ze eigenlijk? En hoe werkt dat nou met echolocatie? Al die vragen over de vleermuis kun je stellen natuurlijk aan de boswachter. Want daar kun je mee op pad 29 augustus van 8:30 tot 22:00 s'avonds. En het is vanaf 10 jaar. En de tocht en de vragen en de pauzes, nog ongeveer 2 uur. Leuk, leuk voor de kids. Kun je alle vragen vast opzoeken. Wel even opgeven bij Staatsbosbeheer op 29 augustus. Grant en Forsyth, Turning Over New Leaves.

Ja, Grand and Foresight for Women. Voor mij is dat een heel bekend nummer. Leuk om weer te horen. Ja, we gaan even naar een groep die heel bekend is. En binnenkort, ik weet niet meer precies, ik dacht eind augustus het laatste optreden. En dat vindt plaats in Dallassen. En dan heb ik het over Normaal. Het wordt Tiet.

Ja, normaal, het werd niet leuk. Ik heb voor u een struintocht over 10 gemeten. Het is een tocht van 15 kilometer. Twee gidsen gaan met u mee. We stappen lekker door en verwachten, zoals ik al zei, 15 kilometer te lopen. We krijgen niet vaak de kans om zo door de natuur op het eiland te struinen. En we zijn blij om dit najaar deze excursie aan te kunnen bieden. Deze kans wil je niet missen. En dat is al aanstaande zaterdag. Wilt u nog mee? Natuurmonumenten.nl. Edwin Evers, die loopt liever niet mee. Liever niet.

Ja hoor, hij is weer terug. Hij heeft zijn best gedaan. En hij heeft meegenomen, heb ik het natuurlijk over Wim. Ria Verda. Ze was een Nederlandse zangeres die actief was in de tweede helft van de 20e eeuw. Ze werkte mee aan het eerste televisieprogramma van de KRO en aan de live-uitzending van de VARA. Ze sloot zich aan bij Bobbejaans groepen en ze ging op tournee in Indonesië. 3 maanden tijd gaf ze 122 concerten voor 40.000 toeschouwers. We gaan naar een nummer uit 1960 en dat zijn Papieren Rozen en het nummer Je bent voor mij de hoofdprijs.

Ray Cyrus. Hij is een Amerikaans zanger, songwriter en acteur. Hij heeft sinds 1992 16 studioalbums en 53 singles uitgebracht. En is bekend van deze hit, Achy Breaky Heart.

0: Ja, James Infield was dat. Ja, lieve mensen, het is er al bijna weer op. We hebben het weer met veel plezier gedaan. Na het nieuws, Peter van Pelt. En Wim, ik wil jou alvast bedanken voor alles.
1: Ja, alstublieft.
0: Graag gedaan, zou je zeggen. En een momentje rust, natuurlijk weer zondag van 7 tot 8. Maar voor we het rechtshuis gaan, ik wil het toch nog even hebben over Tentenkamp. Dat begint natuurlijk volgende week en we wensen ze allemaal heel veel succes. En aanstaande zaterdag de braderie. Ik hoop in Stolwijk dat ze prachtig mooi weer hebben.
1: Een zonnetje. Nou, ik las net weerbericht, ja. Maar ik geloof dat het wel wat nat wordt.
0: Oh, nou. Ja, een regenjasje mee, zou ik zeggen.
1: Ja, een paraplu'tje.
0: Stukje plastic bij de hand voor de hoe heet die dingen? De tafels.
1: Nou, ik weet niet wat jij om ja, plastic nou, wil vanwege.
0: Nou, de mensen niet hoor, maar in ieder geval. Maar goed, ja, het zit er op, hè. Het zit er nou werkelijk op. Ik moet streng zijn, zei hij. Dus bij deze, we gaan eruit met BZN. Tot zondag, leuke dag.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uur Waard.

0: Ja, weet u het nog? Tjai Coltrane achter de piano met de wijvende haren. Het is woensdag 19 augustus 2026.
1: Welkom bij Thuis en Onderweg. Tot 6 uur hoort u de verkeersinformatie en de kijktips. Presentatie is in handen van Peter van Pelt. En natuurlijk muziek om deze middag prettig mee af te sluiten. Thuis en Onderweg. Peter van Pelt.
0: Een heel hartelijk welkom, luisteraars, hier bij Thuis en Onderweg. Het is weer Knipper de Waard. Allereerst wil ik natuurlijk Wim en Inge de dank zeggen voor hun middagmagazine Breek de Week. Het is ruim 7 minuten over de klok van 5 geweest trouwens. 7,5 minuten over de klok van 5 zelfs geweest. Kort over 5 gaan we een beetje kijken op de weg. Het is redelijk druk op die provinciale weg. Vanwege dat algerage gedoe. Nou ja, goed gedoe. Het moet gewoon gebeuren, denk ik. Vanaf Stolwijkensluis tot Bergambacht. Redelijk doorloop van motorvoertuigen.
1: Peter, geef ons de kijktips voor de platte beeldbuis vanavond. Oftewel, de tv-tips, thuis en onderweg.
0: En dat doe ik ook, maar dat doe ik wel even later. Maar eerst Taylor Swift en haar nieuwste.

Het is even wennen, deze plaat. Allernieuwste van Taylor Swift. Maar ik vind hem steeds eigenlijk mooier vonden worden. U luistert naar het programma Thuis Onderweg bij RTV Chris de Waard. I knew it. Ja, ik wist het ook wel hoor. Ja, wat ik ook weet, is dat er een Rummy Cup Club wordt opgericht. Of is eigenlijk al opgericht. In Krimpen aan de IJssel. Houdt u van Rummy Cup, hè? Ja, dat is, bestaat al heel lang volgens mij. Ja, dan kunt u zich opgeven voor de club. Het start allemaal vanaf 15 september. En u kunt zich opgeven bij Bert Luijendijk. En het is e-mailadres Bert. Luijendijk.hetnet.nl. Dus Bert.Luijendijk aan elkaar.hetnet.nl. En ja, dat is altijd wel leuk. Daar vindt u, kunt u alle informatie aanvragen. En wat de kosten zijn misschien enzovoort. En waar het is. En dat is allemaal heel erg leuk. Rummikuppen. Ja, iets leuks voor ja, misschien wel dat winterseizoen. Gaan we even naar de Beatles.

John, Paul, George en Ringo, oftewel de Beatles. The Ballad of John and Yoko. Natuurlijk mooi. Afgelopen zondag in het Houtmanplantsoen een coverband geweest van de Beatles. One After 901 heette volgens mij die coverband. En dat was razend druk en gezellig. Ik was er zelf niet bij, maar het schijnt erg leuk en gezellig geweest te zijn. Doe Maar heeft natuurlijk heel veel nummers gemaakt in de jaren 80. Opeens ermee gestopt natuurlijk. Maar ja, later werden ook versies van die Doe Maar platen gemaakt. Zoals van Postman en Gespardoel. Liever, liever, liever dan lief.

0: Ja, liever dan hij. Hoe vaak zal dat niet gedacht zijn, hè? Ik ben liever dan hij, dan hem. Liever dan lief van Postman en Gaspar Doel. Een versie van Liever dan lief. Oorspronkelijk natuurlijk van Doe maar. Ja, aanstaande zaterdag, maar dan een week later. Dan is het zover.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
0: Ja, heel mooi om naar uit te kijken natuurlijk. Aanstaande zaterdag over een week het Hollands polstok verspringen in de Vlist. Naar de volgende plaat gaan we even weer kijken hoe het op de weg is gesteld. Maar ik denk dat het nogal aardig rustig is. Ondertussen ook een lekker rustige plaat van Bob Dylan.

Bob Dylan en Lay Lady Lay. Hier bent u weer Knip de Waard. Waar ondertussen het zo'n beetje 7,5 minuut voor de klok van 5:30 is geworden. Dus de hoogste tijd om even op de weg te kijken. En dan zien we, ja, vooral met natuurlijk door die afsluiting van de Algelenbrug, dat er dat nogal meevalt op die A20, Hoek van Holland-Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 3 kilometer, 4 minuten vertraging. Dus dat is echt te doen, langs gebreid tot stilstand verkeer, ook op die A20, maar dan de andere kant uit. Gouda, Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, 3,9 kilometer, 7 minuten vertraging, langzaam bereid tot stilstand verkeer. Maar ik zag een provinciale filemelding, en die heeft er denk ik wel degelijk mee te maken met die afsluiting. De N207 Alphen aan den Rijn bij Gambach tussen afrit Haastrecht en Stolwijk. Dat zal vanaf Stolwijk de Sluis zijn. 3,8 kilometer, 10 minuten vertraging en stilstandsverkeer. Dus op de N207 Alphen aan den Rijn bij Gambach tussen afrit Haastrecht en Stolwijk. 10 minuten vertraging. Dus vanuit Gouda richting de Krimperwaard in. Daar is het een beetje bal natuurlijk. Maar ja, het schijnt nog allemaal wel een beetje mee te vallen. En Franstalige plaat draaien, ja, dat vind ik ook altijd wel leuk om te doen. Poupée de Cri, Poupée de Son, was een heel bekend nummer van haar, Frans Gal. Maar later, ja, zong ze nog een ander liedje, Ella, Ella.

0: Ella Ella, de grote hit van Frans Galling, denk ik in 1988. In de vorige eeuw natuurlijk. Dat klinkt alweer ver weg, hè? Het is inmiddels anderhalf minuut voor de klok van 5:30 geworden. Hier bij TV Krimpenerwaard en ongetwijfeld ook bij u.
1: Deze zomer sluit je af in de Krimpenerwaard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.
0: Nou, dat is natuurlijk iets om naar uit te kijken. Ja, terug van vakantie natuurlijk. Ja, wat moet er dan gebeuren? Ja, bent u een tijdje weg geweest, is misschien nog een beetje warm. Dus hup, die ramen openzetten. Nou, dat kan wel met deze temperatuur van de laatste paar dagen. Dat kan wel weer lekker natuurlijk. Die kraan laten lopen, zeker een minuut in de badkamer. En ook die buitenkraan die in de zon heeft gestaan, ook even laten lopen. Vanwege legionella bacteriën die erin kunnen komen. En ik heb ook voor u, ja, ik heb voor u ook een heel serieus item eigenlijk. En dat is best wel serieus. Want bent u bezig om bijvoorbeeld uw wc te vernieuwen en u gaat daar een nieuwe toiletpot plaatsen, dan wordt door de Maag, Darm en Levenstichting geadviseerd om een vlakspoeler te nemen. En wat is dan een vlakspoeler? Nou, daar kunt u zich wel iets bij nadenken natuurlijk. Ja, het valt en u kunt het gewoon zien op een vlak gedeelte. Je hebt ook van die dieptespoelers en daar zie je bijna niks van. Het is ook belangrijk omdat dat gezien wordt. En ik zou zeggen, doe dat dan gewoon. Want dat is gewoon, ja, het is alles ligt meer in het zicht. Laat ik het zo eventjes netjes bewoorden. Goed, dus wilt u een nieuwe wc-pot aanschaffen, schaf dan een vlakspoeler aan en geen dieptespoeler. Ook allemaal geadviseerd door de Maag, Darm en Levenstichting. En natuurlijk die legionella. Lekkere minuten al die kranen laten stromen. Dat is gewoon goed. Ook tegen de legionella bacterie die dan heel veel naars kan veroorzaken. Lady Gaga. Je moet haar naam niet noemen. Don't call my name.

0: Een lekkere oude gauw eigenlijk van Lady Gaga, hè? Ik denk zeker 15 jaar oud, hoor. Alejandro, don't call my name. En er staat erbij radio edit without intro. Nou, hij had wel degelijk een intro. Het is bijna 5 minuten over de klok van 5:30. Dus Chris, hoogste tijd voor...
1: Peter, geef ons de kijktips voor de platte beeldbuis vanavond. Oftewel, de tv-tips, thuis en onderweg.
0: Ja, het wordt wat eerder donker. Het is ook wat frisser geworden en zo. Ja, en dan kunnen we weer wat meer voor die platte beeldbuis. Op NPO 1, gelijk al sport, de WK, hockey, vrouwen. Rechtstreeks verslag van de hockeywedstrijd vrouwen. Nederland-Japan, 18:45. Dat duurt ongeveer tot 8:00. Dan ook op NPO 1, 9:05 tot 9:55. Van Onschatbare Waarde, een kunstprogramma met die straks. De talkshow Goedenavond Nederland is er ook weer. 10:30 tot ongeveer 10:45. Op NPO 2 een herhaling van Dit is de kwestie van de EO. En het gaat vanavond over mantelzorgwoningen. Dus dat is wellicht interessant. 9:50 tot ongeveer 9:45. Dus dat is ongeveer 25 minuutjes. Dan op NPO 3 een herhaling. Ja, het is echt wel een aparte herhaling. Want het is het muziekfeest van het jaar 2023. Het grootste spektakel aan het eind van het jaar met muziek van eigen bodem. Ja, ik hoop niet dat er kerstmuziek in terechtkomt, maar dat zal wel niet. Daar zullen ze wel naar gekeken hebben. Jan Smit, Mart Hoogkamer, Donnie, Jeroen van der Boom, Marco Schuitmaker, Senna, Whalen en Tino Martin. Kunt u allemaal bewonderen. Hun zangkunsten ook. 10:30 tot ongeveer 9:10 tot ongeveer 10:50. Dus dat is mooi. Muziekfeest van het jaar op NPO 3. Dan natuurlijk op RTL 4. Ja, het is toch weer verslavend, hoor. B&B voor liefde, want je wil weten hoe het allemaal afgelopen 9:05 tot ongeveer... Nee, ja, 9:05 tot ongeveer 10:30. Het is iets later eigenlijk dan normaal gesproken. SBS 6 op geeft de Oranje Zomer natuurlijk weer. De Oranje Zomer, een talkshow. 9:30 tot ongeveer 10:30. Dan hebben we natuurlijk ook films. Ja, zijn er films, jazeker. Zelfs een Nederlandse film. Ik wist het, een romantische komedie met Sigrid ten Apel en Steef de Bot. En dat gaat over Sigrid. Die wil eigenlijk een bloemisterij gaan opzetten. Maar ja, dan ontmoet ze een paar leuke mannen. Ik wist het. Een Nederlandse film uit 2022. 9:05 tot ongeveer 10:30. Op Veronica, de actiefilm Le Mans 66, 1966. 4 sterren, dus dat met Damon. 8:30 tot ongeveer 11:30. En natuurlijk ook de eerste Lethal Weapon met Mel Gibson uit 1987 op SBS 9. Ja, op die zender daar zenden ze vaak films, klassiekers uit, hè? Tot ongeveer 10:50. Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog een andere film. Ja, ja, op BRT 2, op Canvas, zoals ze daar zeggen, Canvas. 9:50, Dancer in the Dark, een musical film uit het jaar 2000. Met Catherine Deneuve, ja, ja. En onder regie van Lars von Trier, ook niet de eerste de beste. 9:50 tot 9:55, misschien iets om op te nemen, een musical film. En natuurlijk op onze eigen zender wat oudere verslagen die u kunt bekijken. Mooie verslagen met mooie beelden. Zoals van de strijd bij de jeugdbrandweer. En ook een verslag van NL Doet uit 2016. Goed, dat allemaal op de platte beeldbuis. En zoals u van mij gewend bent, natuurlijk een Duitsstalige plaat naar de platte beeldbuis. En dat is er eentje van Matthias Karras. En is getiteld Hoitenacht. En het is de Fresh Fox Mix. Nou ja.

Onze Duitsstalige plaat van deze week. Hoipnacht. Van Matthias Karas. En wel de Fresh Fox Mix. Ja, die Duitsers die...

halve informatie vinden. Dat kan hoor op www.silvertownlions.nl. Dus www.silvertownlions.nl. Nou, dat is wellicht mooi om een, misschien een leuke sport te doen. Dat is wel, sport is sowieso wel goed, natuurlijk leuk. Maar het moet ook wel een beetje trekken. Je moet hem iets mee hebben, bijvoorbeeld. Ik had bijvoorbeeld, niet zoveel. Met volleybal, maar meer met voetbal. En dat is gewoon een gevoel. En als iemand dat wel heeft met basketbal, nou, dan is het wellicht goed natuurlijk. Nou, al dat geweld van die Matthias Carias of zoiets. even iets rustig. Met een mooi duet, namelijk van Laura Jansen en Tom Chaplin en Same Heart.

0: Laura Jansen en Tom Chaplin. In the same heart. Hier bij RTV Krimpen de Waard, waar het bijna 11 minuten voor de klokken van 6 is geworden.
1: Thuis en onderweg.
0: Yves Berendsen. En misschien is de tijd. Nee, nog niet helemaal hoor.

0: Yves Berendsen en zijn grote hit. Van deze tijd, misschien is het tijd. Ja, het is tijd. Nou, het is nog geen 6 uur trouwens.
1: Alleen als je niks doet, krijg je spijt. Oh, het is tijd.
0: En waar het wel tijd voor is, is het voor de speciale plaat.
2: Dit is een speciale plaat voor alle schoonzussen in Bergambacht. En alle neven en nichten in Zevenhuizen. Peter van Pelt.
0: En dat is deze week een titel Danny Boy. Niet van de oude Bob, maar van Cliff Richard. Een duet met Helmut Lottie.

Speciale plaat voor deze week. Danny Boy. Dat is wel een oude song al trouwens hoor. Een duet van Cliff Richard samen met Helmut Lotti. Ook niet de eerste, de beste. Ik heb voor u twee leuke uittips, muzikale uittips. Allereerst aanstaande maandag 24 augustus. Dan geeft Bas Ragas, oftewel Bastian Ragas, een optreden tijdens de tentdagen in Schoonhoven in het Springerpark. Aanstaande maandag 24 augustus, Bas Ragas in het Springerpark. Een muzikale voorstelling getiteld Wees niet bang. Het is gewoon gratis en het begint om 8 uur. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook onze Houtman Pension concerten. Aanstaande zondagmiddag tussen 2:30 en 5:30. De band Del Norte. Zij spelen Latin, cumbia muziek. Muziek uit alle windstreken. In het Houtmans Pension ook gratis. Daar wordt wel rondgegaan met een kistje voor eventuele bijdrage. En wilt u een stoel huren, dan kan het ook. Wilt u met een kleedje daar naartoe gaan, lekker op het veldje daar uitspreiden en erop gaan liggen, zitten en dan lekker luisteren naar dat concert. Hopelijk zonder regen. Maar ja, dat weet je maar nooit natuurlijk. En anders gewoon een regenjasje meenemen. Houtman Pension Concert aanstaande zondag dus tussen 2:30 en 5:30. Wees wel op tijd, want het is altijd heel erg druk. Afgelopen zondag was het gigantisch druk, heb ik gehoord. Goed, we gaan wel lekker verder met Robbie Williams. En ook een gelegenheidsding met de Pet Shop Boys. Een getiteld She's Madonna. 2,5 minuut voor de klok van 6 geweest hier bij TV Krimpen de Waard. En ongetwijfeld ook bij u.

Wilmers en Pet Shop Boys besluiten deze aflevering van Thuis en Onderweg op woensdag 19 augustus 2026. En oh, dan gaat de tijd toch snel, hè? Ik wens je nog een hele prettige woensdag. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Adios.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het

over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de staart daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
3: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
2: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescencio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
4: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik beter doen, weet je?
2: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. Dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uurwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
2: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
4: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
2: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: U luistert naar Hit Shadow met Henk Schellevis. Uitgezonden door RTV Krimpenerwaard, Midland FM Oudewater, RTW Waddinxveen en RPL Woerden.

luistert naar Hit Shadow met Henk Schellevis. Uitgezonden door RTV Krimpende Waard, Midland FM Oudewater, RTW Waddinxveen en RTL Woerden.

Zo'n 6 minuten over het hele uur. In aflevering 2004 van het programma Head Shadow. Mijn eerste plaat die hoorde was er een van de Everly Brothers. Het nummer You Thrill Me. En ja, dat is niet helemaal toevallig. Want het komende uur gaan wij aandacht besteden aan Radio Mi Amigo Internationaal. Ja, de zender die doorging. En ja, die heeft een bijzondere geschiedenis. En daar gaan we het komende uur over hebben. Afgewisseld met heel veel goede muziek uit die periode. En natuurlijk de vaste items. Maar Mi Amigo had de alarm schrijf daar de lieveling. En de allerlaatste lieveling was van Exile. En met het nummer You Thrill Me. Nou, zo'n ander nummer als van de Everly Brothers. Maar ik dacht van, nou, ik ga die van de Everly Brothers draaien. Dus vandaar. Lambert Rijns, hij zit zoals iedere week aan de andere kant van de ruit. Mijn naam is Henk Schellevis. En weer de beste en de grootste gouden ouwe op je eigen radio.

Jane Norbert in de vocals. Ja, de lead vocals met de Mi Amigo Boys en Mi Amigo. Ja, we gaan eerst toch even een kleine onderbreking met het vaste item van de top 3 van 50 jaar geleden. Die van zaterdag 21 augustus 1976 in het Verenigd Koninkrijk volgens Record Mirror. Dezelfde posities als vorige week. Op 3 David Dundas met Jeans On. A Little Bit More van Dr. Hook op 2. En Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee op een eerste plaats. In de Verenigde Staten volgens Billboard staan ook Elton John en Kiki Dee op nummer 1 met hetzelfde nummer. Op nummer 3 net zoals was vorige week Letterman van Wings. En op 2 blijven staan de Bee Gees en You Should Be Dancing. En dan de Nederlandse top 3 volgens de Nederlandse top 40. Kiss and Say Goodbye van de Manhattans nog steeds op 1. Ja, alweer Elton John en Kiki Dee met datzelfde nummer gestegen in Nederland van 5 naar 2. En van 7 naar 3 uitstaan dan de George Baker Selection met Wild Birds.

0: George Baker Selection stijgt 50 jaar geleden van 7 naar 3 in de Nederlandse top 40. Ja, zometeen een klein stukje van de testuitzendingen van Mi Amigo met Bert Bennett. Hè, die hadden ze weggekaapt bij Radio Atlantis op 28 december 1973 vanaf de Mi Amigo. Ja. En die, ja, we gaan niet heel die geschiedenis in chronologische volgorde doen, want dat kan eigenlijk natuurlijk niet in een uur. Dus we doen gewoon wat losse stukjes. Maar ja, even het begin natuurlijk. Hè, die Belgische wafelbakker Sylvain Tak, hij huurt in 73 centtijd in de programma's van Radio Atlantis. En Atlantis zendt dan vanaf de Mi Amigo uit. Als Atlantis in 74 na het aflopen van het contract met zijn eigen boot de Noordzee opgaat, beginnen op 1 januari 74 de uitzendingen van Radio Mi Amigo in het Vlaams, Waals en Engels. Ja, en Sylvain Tak vond het allemaal veel te duur, die reclames kopen. Hij denkt, ik kan best gewoon zelf een zender oprichten. Die boot ligt er al. Nou, en dat ging dus ook goed. Hè. Tussenpozen is het station in de lucht voor Vlaanderen en Zuid-Nederland. Maar ja, op 31 augustus werd die zeezenderwet in Nederland getekend. 1974, Veronica, Noordzee en Atlantis verdwijnen uit de lucht. En dan om een dag later, ja, dat die antizeezender in werking trad. Hè. Nou, 3 dagen voor de 31ste vaart de Mi Amigo naar de Engelse kust om ook na 31 augustus te blijven uitzenden. En omdat het, ja, eigenlijk inmiddels illegaal is om medewerking te verlenen aan de uitzendingen, verplaatsen de studio's zich regelmatig in Nederland en België van de ene naar de andere plaats.
1: Bijna 9 minuten over 4 geworden. Om deze eerste dag van de testuitzendingen van uw nieuwe station voor jullie Benelux. Radio Mi Amigo. En hartelijk welkom op 259 meter. En dit is wederom een uurtje met Bert Bennett tussen 4 en 5 deze middag.
2: Dan 2000 uitzendingen Hit Shadow.

Ruth McKinney en de Benny Bright Orchestra. Ja, Ruth McKinney, een Vlaamse rock'n'rollzanger. Geboren op 14 oktober 1954. En dat was een lieveling geweest in 1978 bij Mi Amigo. En ja, Veronica als omroeporganisatie had natuurlijk een voorliefde voor Mi Amigo. He, vanwege het zeezenderverleden. En af en toe hielpen ze Mi Amigo wel eens eventjes door zo'n plaat, een lekker in het gehoor liggend nummer, ook alarmschijf te maken. Nou, en dan werd het ook nog een hit in Nederland. Nummer 15 in de Nederlandse top 40. Ja, en dan, ja, in februari 1975 hè, verplaatst de organisatie zich naar het Spaanse Playa de Aro. Dat kon niet anders. Hè. Ze werden echt achter hun broek gezeten in Nederland en België. En het was gewoon ja, echt gevaarlijk geworden. Apparatuur werd in beslag genomen. Mensen werden gearresteerd, verhoord en zo. Ja, Silva en Tak had een villa in Playa de Aro. En daar op die berg, ja, in die villa werden de eerste programma's opgenomen. Later kwam er in Playa de Aro zelf in het centrum een studio. Maar dat betekende wel dat de DJ's, ja, die moesten mee naar Playa de Aro. Hè. Zoals Bert Bennett, die je net hoorde, maar ook Joop Verhoef moest mee. Ja, dat betekende wel Frans van der Drift. Dat was een DJ, ja, dat was het einde. Hij stopte ermee. Hij wilde met zijn gezin niet mee naar Playa de Aro. En zo waren er nog wel meer DJ's, ja, die ook bij de NOS of bij de Tros wat deden. En ja, die vonden dat allemaal een beetje tricky. Dus ja, toen gingen alleen die vier jongens, hè, met Norbert en Maurice Bokkenbroek en zo, die gingen dan uiteindelijk naar België toe. Of naar Spanje toe. Ja, en ja, dan konden ze zich wat meer vrij bewegen. Ja, het schip dat is wel een beetje, hè, een beetje jammer, regelmatig op drift. De zender is over even zoveel keren uit de lucht. En dan eind 1975 lijkt het allemaal afgelopen. Ja, het schip belandt voor de zoveelste keer op een zandbank. En de Britse marine die schakelt de zender uit.

0: Dit is Hit Shadow met Henk Schellevis.
1: Ja, zo'n 6 minuten voor het 30:30 en tijd voor de verjaars- en memorialkalender. En dan lopen we even een paar mensen door. Woensdag de 19e augustus. Ja, dan zien we Gerard de Vries. Niet alleen DJ, countryman, maar ja, heeft ook platen gemaakt. Het is zijn geboortedag, 93 jaar geleden. En Susan Jacks van de Poppy Family is haar geboortedag. Ja, dat was 78 jaar geleden. Nou, vrijdag de 21 augustus, de sterfdag van Don Everly. En daar begonnen we het programma mee met het nummer You Thrill Me. En hij overleed op 84-jarige leeftijd, 5 jaar geleden. Ja, en dan komen we bij maandag, de 23 augustus. De geboortedag van Leo Leandros, 103 jaar geleden. Nou, zijn dochter Vicky is op die dag jarig. Maar die laten we liggen tot volgende week. Want ja, anders zou het echt veel te veel in 1 uur worden. En maandag, de 23e, is ook de sterfdag van David Garrick. Hij overleed 13 jaar geleden op 66-jarige leeftijd. Deze Britse zanger heeft ons een paar hele grote hits achtergelaten, waaronder Lady Jane.

Persoonlijk vind ik deze uitvoering heel wat mooier als die van de Rolling Stones. Ondanks dat Mick Jagger en Keith Richards dit nummer hebben geschreven. David Garrick ging daar in ieder geval in Nederland met het grote succes vandoor. Met het nummer Lady Jane. En ja, we draaiden deze plaat omdat het maandag, de 23 augustus, komende maandag dus, de sterfdag is van David Garrick. Die herdenken we dan 13 jaar geleden op slechts 66-jarige leeftijd. In het programma Hit Shadow zijn wij bezig met een kort stukje geschiedenis rondom Radio Mi Amigo internationaal. Ik noemde al die DJ's van het eerste uur, Ad Peters, Joop Verhoeven, Bert Bennett. Nou, vanaf 10 januari kwamen er ook Engelstalige uitzendingen bij met de DJ's van Caroline. En de Nederlandse programma's die werden hoofdzakelijk opgenomen in een studio in Den Haag op de Van Hogendorplaan 16. En Ad Peters, hij nam zijn programma's thuis op in Culemborg. En Bert en Joop, die kwamen uit Twente. Dus die, ja, waar zij woonden, werd er een studio in Deventer ingericht. En daar namen zij hun programma's op. Ja, er waren nogal wat technische problemen met masten, generatoren, met de bevoorrading van de programmatapes. En daardoor vielen er best nog wel wat gaten in die uitzenddagen. Er werden heel veel programma's op band herhaald. Soms wel een aantal dagen achter elkaar. Nou, op 17 augustus 1974 besluiten Sylvain Tak en de DJ's om dan toch door te gaan. Na 31 augustus. Alleen Ad Peters, die ook voor de NOS werkt, die stopt dan. En DJ Norbert had voor alle zekerheid wel een spot ingesproken, mocht het station onverhoopt toch uit de lucht gaan. Nou, die spot hebben ze gelukkig nooit hoeven te gebruiken.

toch, als dat zou kunnen. Balling touch. Misschien hebben we hem wel iets te laag getaxeerd, beste mensen. Want hij moest helaas weer zakken deze week van 12 naar 16 gegaan in de Jupiter 50 met dit Ain't No Use. Dat betekent dat we belanden bij de nummer 15. When Will I See You Again? Dat kan ik tegen een heleboel mensen zeggen die in Halle wonen of in de omgeving van Halle. Vanmiddag zien we elkaar in de Harmony. Zo heet de zaak daar waar ik vanmiddag naartoe kom. En ik zorg dat ik op tijd ben. Ondanks de Jupiter 50, die toch duurt tot een uur of drie en het over tiental, weet je wel. Maar ja, dan komen we gewoon met de helikopter. Dat doen we wel meer, hoor. En oh, dat gaat zo snel, beste mensen. Trouwens, ter zake. Vorige week 14, 15 deze week. 3

een stukje met Ad Peters uit de uitzending van 5 mei 1974. En de Chocolate Boys daaromheen met het nummer El Bimbo. Dat is wat wij altijd gebruiken voor de verjaars- en memorialkalender al jaren in het programma Head Shadow. Dat werd bij Mi Amigo destijds als filler gebruikt als een programma, zo'n bandprogramma. En niet helemaal het uur duurde, dan konden ze dat opvullen tot aan nieuws en weer. Dat was bij Mi Amigo op het hele uur. Met dit nummer van El Bimbo van de Chocolate Boys. En de Chocolate Boys, dat is ook weer een Vlaamse studiogroep. Ja, als we dan eens even naar de programmering kijken. In 1975, heel veel programma's kwamen natuurlijk uit Spanje. Die banden kwamen normaal gesproken wel aan boord met grote creativiteit. Officieel ging dat via Bilbao en daar zou een schip dan varen naar de Mi Amigo. Ja, dan ben je 23 uur onderweg, dus dat gebeurde natuurlijk niet. En die banden die werden heel vaak ergens vanuit Duinkerken. Ja, dat was het dichtste bij. Werden ze gebracht vaak vanuit België of vanuit Noord-Frankrijk. Maar ja, dan werd er weer een boot in beslag genomen en dan was er weer een kapitein die het niet aandurfde. Dus het was best wel lastig natuurlijk eigenlijk. En daardoor waren er ook wat mensen aan boord, DJ's aan boord gekomen die dan die uren opvulden dat er geen programma's waren op tape. En het bleek later dat die programma's vanaf boord, die live programma's, die eigenlijk veel beter beluisterd werden en veel beter waren, technisch ook gezien, als die programma's die vanuit Spanje, vanuit de studio kwamen.

0: Kick Shadow.
1: Hits in the Topper.
2: Ja, voor de cover Topper gaan we even naar dinsdag 18 augustus. Dan is het de geboortedag van de Duitse zangeres Manuela, die eigenlijk Doris Inge Wegener heette, 83 jaar geleden. En zij had in 1964 een hele grote hit in de Duitstalige landen met het nummer In meinem Kalender. Nou, niet in Nederland, want zoals in die tijd wel zo heel vaak gebeurde, Nederlandse artiesten coverden die nummers en dan zongen ze ze in het Nederlands. En dan werd het hier een grote hit in het Nederlands en niemand had ooit van het origineel gehoord. En dat deed Willeke Alberti. En dan heet het Mijn Dagboek.

0: bijna dinsdag 18 augustus haar geboortedag 83 jaar geleden met In Meinem Kalender, aangevuld met de Nederlandse versie door Willeke Alberti uit 1974. En dan heet het Mijn Dagboek. En daarvoor hoorde je Such a Night, een oud nummer van Elvis Presley, opgenomen door de Belgische zanger Ricky Gordon. Erik de Klerk heet hij eigenlijk. Was ook een lieveling bij Mi Amigo. En ook weer met wat hulp van Veronica en een alarmschijf werd het zelfs een nummer 5 notering in de Nederlandse hitparade. Ja, en dan gaan we... Ja, die DJ's, hè, zoals 31 augustus 1974. Veronica ging de lucht uit en er was Gouden Bergen beloofd aan de Veronica-DJ's. Jullie kunnen bij ons terecht in Hilversum. Nou, er kwam maar weinig van terecht. Slechts een enkeling kwam in Hilversum terecht. En de rest zat gewoon thuis. Zoals Lex Harding, hè, top-DJ. Die bleef gewoon van de radio af. En zo waren er meer. Nou, in februari, maart, april, toen ze naar Playa de Aro gingen, Stan Haag van de Jukebox. Hij waagde de overstap samen met zijn vrouw en zijn zoon en ging naar Playa de Aro. Daar weer de Jukebox. Hè. En Stan Haag vandaag, dat programma wat hij bij Veronica ook had, dat werd bij Mi Amigo in 1975-76 ook uitgezonden. Beetje à la Veronica, Peter van Dam met Schrijven voor Bedrijven. Hè, dat muziek terwijl u werkt. En dan heb je Michelle, de vrouw van Stan Haag, met Koffie met of zonder. Ja, en zo ging dat door. En in 1976, ja, toen waren Lex Harding en Bart van Leeuwen en nog twee mensen van Veronica het helemaal zat. Die gingen toen naar Spanje om met Sylvain Tak te praten, om te kijken of zij daar voor hem iets konden betekenen. En of die zender dan misschien de naam Veronica zou kunnen krijgen. En dat ze daar dan misschien dan wel met elkaar echt een superstation in konden richten.
1: Niet meer weten. Luisteraars, goedemiddag. Laat mij allereerst even iets gaan uitleggen. Het is voortaan de bedoeling dat u vanaf vandaag iedere middag tussen 3 en 4, behalve op zaterdag en zondagmiddag, een programma rechtstreeks van boord krijgt. Net zoals we al deden tussen 6 en 7 ochtends. Het programma ook Goedemorgen. Vandaag kon dat nog niet weten, zo die kan dat van daaruit niet zien. Maar het was toch wel de bedoeling dat het vandaag zou beginnen, hoewel hij Michelle nog aangekondigd heeft. Maar goed, mijn naam is Tim Ridder, goedemiddag. Wij draaien gezellige muziek voor u tussen 3 en 4. Ik moet er nog een beetje aan wennen allemaal. Bij daglicht werken, daar kan ik helemaal niet zo goed tegen. Ik ben eigenlijk een nachtmens, maar we zullen wel zien hoe het gaat. Wij draaien muziek. Wij draaien een opname die deze week lieveling is. Dat was een opname van de Soul Soul Orchestra en de plaats heet de Tangerine. We houden ons nog even bij het soulvlak. Gaan we straks wel even iets ruig draaien. Gezellig, vlak voor de Peter van Dam begint. Dat is welke zijn straatje. 6 minuten over 3 is de juiste tijd. Dit is een opname van WPFDC, oftewel The Wing and the Prayer 5 and Drum Corps.

grote hit, ja, op Mi Amigo. Veel gedraaid. In de Belgische hitparade kwam die best wel hoog binnen. En ja, ooit ook lieveling geweest, maar ja, in Nederland heeft het helaas niks gedaan. Ja, je hoorde net daarvoor een stukje uit de uitzending van 1 maart 1976 met Tim Ridder. Nou, je herkende de stem natuurlijk wel, die van Ton Egas, oftewel Bart van Leeuwen. Ja, Bart van Leeuwen was blijven hangen, want het, was een, ja, het ging niet door. Sylvain Tak had eerst Gouden Bergen beloofd en toen zei hij, nee, ik wil toch de naam Veronica niet hebben. Het blijft Mi Amigo. Wij waren degene die doorgingen en dan zou ik nu die naam opofferen aan Veronica. Daar valt wat voor te zeggen. Aan de andere kant had Veronica natuurlijk wel een hele goede naam. Ja, wat was er gebeurd? Veronica was natuurlijk omroeporganisatie, aspirantomroep. Minister Van Doorn volgde dit met argusogen. Goed, de delegatie ging terug naar Nederland. Alleen Bart van Leeuwen bleef hangen. Die ging aan boord van de Mi Amigo als Tim Ridder. En dan op 1 april 1976 zouden ze terugkomen als Veronica. Ja, met Stan Haag. Tim Ridder werd opeens Bart van Leeuwen. En al die Veronica-jingles en programma's die kwamen terug de hele dag door. Totdat tegen 7 uur Stan Haag, ja, natuurlijk zei, joh, dit is een 1 april grap. We hebben jullie er mooi in laten tuinen. En vanaf 2 april zijn wij gewoon weer Mi Amigo Internationaal.

0: Ja, een oud nummer uit 1963 werd in 1974 opnieuw uitgebracht. En er werd lieveling Adamo en Nespa Merveilleux. Maar werd in Nederland helaas geen hit. Ja, die live-programma's die verdrongen steeds meer boordprogramma's. Hè. Mark Jacobs, die we natuurlijk op de Nederlandse televisie nog veel hebben gezien. Jan van der Meer, Frank van der Mast, hè, dat is Jan de Hoop. Met zijn schuilnaam Ferry Ede, Hugo Meulenhof. Dat was echt al heel erg populair. Toen Joop Verhoef wegging, kwam Baken 16 daarvoor in de plaats. En Schoolzout live in plaats van Peter van Dam. Ja, en dat het werkte gewoon niet, die programma's. Hè. Het was Cash Casino. En dat was een belspelletje. Het was best leuk, maar het duurde 6 weken voordat als je gebeld had, dat het uit werd gezonden. Ja, en dat is natuurlijk niet zoals het hoort. Hè. Dat zou eigenlijk live moeten zijn. Uiteindelijk kwam er ook een uittocht bij Mi Amigo. Hè. Ja, het was leuk in de zomer met veel toeristen, mooi weer. Maar er kwam ook een winter aan met mistige dagen. Geen toeristen en Belgen en Nederlanders, ja, die spoorden niet helemaal met elkaar. Ja, die werksituatie aan boord was ook niet helemaal goed. Hè. En ja, werkonderbrekingen in verband met de slechte staat van het schip. Sylvain Tak, die een eigenwijze Vlaming werd genoemd. Het pionieren was er een beetje af. Het ging toch om het grote geld. Maar goed, ja, dan daar veranderde nog wel het een en ander. Maar ja, het ging wel gewoon door. Want ook in 1977 gingen ze echt gewoon door.
1: De bemanning hier aan boord van de MV Mi Amigo aan de Frankfurter zit.

0: zijn die lange warme worstjes, weet u wel. Het smaakt lekker hoor, met een beetje mayonaise. Rijden wij nummer 27 voor deze week. Zakken vanaf nummer 14. In de 13e week Nederlandse top 40, dat was de band zonder naam, oftewel BZN. Life, life, life,
1: for girls and boys. Loins corduroy jackets, loins corduroy broeken, loins jeans jackets, loins jeans broeken. L-O-I-S, loins, zit als gegoten. Life, life, life, for girls and boys. Made by Size Marino.
2: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
3: Hé, hey, moet jij een Pepsi?
4: Ja, lekker lessen kloek, klinkt het fris.
3: Nee, eerst likkerbaardend, dus likkerbaardend, lekker lessen kloek, klinkt het fris. Drink het razend, flitsend snel.
4: Nee, je vergeet stemmen smeren.
3: Nou,
4: fris, drink het stemmen smeren, razend, flitsend.
3: Oh ja, nou allebei.

Corny van der Bos, op 23 augustus 1975 was zij de lieveling bij Mi Amigo. Ja, en dan zijn we alweer bijna aan het einde van het programma gekomen. Hè. In oktober 78 was het vanaf de Mi Amigo afgelopen. Slechte staat van het schip, ja, geen geld meer. Nou, de spirit was er echt uit. Ja, en dat slechte staat van het schip, dat blijkt wel, want in maart 1980 zinkt het schip. Maar in het voorjaar van 1979 komt er een nieuw schip, de MV Magdalena. De Canarische eilanden omgebouwd tot zendschip. Gebouwd in 1964 is het beduidend jonger dan de Mi Amigo. En dan in juli is het zover. Mi Amigo is opnieuw in de lucht vanuit een eigen zendschip. Nou, wie de eigenaars zijn, dat laat zich raden. Sylvain Tak en Patrick Vallin. Ook Adriaan van Loonschoot wordt wel genoemd. Maar goed, het heeft niet zo lang geduurd hoor. Want in september, 21 september, raakt het schip op drift. Loopt vast op een zandbank. Anderhalve mijl uit de kust van het westen van Schouw bij Schouwen in Zeeland. Ja, en dan is het uiteindelijk ook afgelopen voor het avontuur van Mi Amigo. Nou, dat was in het heel, in het kort, de geschiedenis van Radio Mi Amigo. Lambert, bedankt voor de techniek. Mijn naam is Henk Schellevis. Bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Hit Shadow. Dan gaan we terug naar een Hot 100 of een Top 100 van Billboard of Cashbox uit de Verenigde Staten. Ja, en we laten je alleen met de Mi Amigo tune, zoals die later werd gebruikt. Heel professioneel jinglepakket kregen ze toen. Want ze zijn echt wel de doorzetter, hoor. Ze werden steeds professioneler. En in 5, 6 en 77 waren het echt kanjers. Ik heb er heel veel met plezier vooral naar die live-uitzendingen geluisterd. En ze gingen echt gewoon door. En dat, ja, mijn petje af. Echt chapeau. En we eindigen dus met de Mi Amigo tune van The Bronx.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
2: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd een busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
4: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
2: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. Dan wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk, voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: Hey, Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
2: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
6: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

regio-info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: Freek Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaert.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

info. Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: V. Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: info.
1: Wees niet bang. Dag luisteraars, wees niet bang. Dat is het thema van de muzikale voorstelling tijdens de 10 dagen in Schoonhoven. En wel op maandag 24 augustus. De voorstelling wordt verzorgd door Bastiaan Ragas, bekend als zijn rol als Petrus in de afgelopen Passion. Wees niet bang is vol verhalen, muziek, humor en herkenbare vragen. Ragas neemt de toehoorders mee in de roerige tijd waarin we leven. De avond tijdens de 10 dagen is voor iedereen een avond om te luisteren, te lachen, stil te staan en met nieuwe gedachten naar huis te gaan. De bijeenkomst vindt plaats die maandag 24 augustus 8 uur 's avonds in het Springenpark in Schoonhoven. Toegang tot het gebeuren is gratis.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: regio-info.
1: De Rabo Dikke Bandenraces. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenraces gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september, vanaf 1 uur 's middags.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Karak zit eraan te komen. Zaterdag 29 augustus is het zover rondom het Witte Kerkje aan de Montenielaan in het buurtschap Wilgelangerak in Schoonhoven. En de zaterdag ervoor, zaterdag 22 augustus, is de laatste ophaaldag. Heeft u bruikbare spullen en of kleinere meubels en bent u woonachtig in Schoonhoven of Lopik? De ophaalploeg komt graag bij u langs. Neem tijdig contact op met Wiljan den Boer 06-46-55-8079. Dat is 06-46-55-8079. En de rommelmarkt op 29 augustus begint om 10 uur 's morgens.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd voor ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: regio-info.
1: Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Liedewijde Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand.